0: mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met radionieuws op Breda Nu. De Amerikaanse president Trump wil de straat van Hormuz Amerikaans grondgebied maken als Iran is verslagen. Dat zei hij tijdens een toespraak in de staat New York. Volgens Trump hebben de VS de belangrijke zeestraat feitelijk al in handen door een Amerikaanse blokkade van Iraanse schepen. De Verenigde Staten voeren de druk op Iran verder op, want volgende week kondigt de Amerikaanse minister van Financiën nieuwe economische maatregelen tegen het land aan. Welke is nu nog niet bekend. Het Brabantse busbedrijf Ebusco blijft in zwaar weer verkeren, want er werden in de eerste helft van dit jaar maar 16 elektrische bussen geleverd. Dat zijn er 31 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook verloor Ebusco een belangrijke order. Een Duitse vervoerder annuleerde vorige week een bestelling van 23 bussen. Ebusco is het daar niet mee eens en heeft bezwaar gemaakt tegen het schrappen van die order. Het bedrijf stond de afgelopen twee jaar al meerdere keren op het randje van faillissement. Het orderboek voor dit jaar is al verlaagd van 103 naar 80 bussen. De voormalige Cambridge-hoogleraar Jason R.D. is doodgevonden in zijn woning in Londen. De 37-jarige R.D. kwam de afgelopen tijd onder vuur te liggen vanwege beschuldigingen van plagiaat. Hij nam vorige week ontslag als hoogleraar sociologie aan de prestigieuze universiteit. R.D. ontkende de beschuldigingen en zei dat er sprake was van een campagne tegen hem. Hij was de jongste zwarte hoogleraar ooit aan Cambridge. De politie onderzoekt zijn overlijden nu en houdt daarbij alle opties open. En de vulkaan Etna op Sicilië blijft voor grote problemen zorgen voor het vliegverkeer. De luchthaven van Catania blijft zeker tot vanmiddag 3 uur gesloten vanwege de aanhoudende aswolken. Er zijn al honderden vluchten geannuleerd, omgeleid of vertraagd. Ook de toeristische sector wordt geraakt, want steeds meer vakantiegangers annuleren hun reis uit angst voor nieuwe vluchtproblemen. De Etna spuwt al dagen grote hoeveelheden as en gloeiende rotsbrokken uit en het eind is nog niet in zicht. Het weer, er kan in de loop van de nacht een buitje vallen. Het koelt af naar 16 tot 21 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Overdag krijgen we zonnige perioden en kan er ook een bui vallen bij zo'n 22 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker.
1: De politie heeft twee mannen aangehouden vanwege een mishandeling op een camping aan de Klein Oosterhout in Dorst. Het incident vond plaats op 9 augustus. Daarbij raakte één persoon zwaar gewond. De aanhoudingen werden maandag verricht, maar zijn vrijdag door de politie bekendgemaakt. Het gaat om een 39-jarige man uit Rosmalen en een 47-jarige man uit Andel. De laatste is de man die bij het incident gewond raakte. Beiden worden verdacht van bedreiging en mishandeling. Getuigen melden eerder dat zij schoten hadden gehoord. De politie kan op dit moment nog niet bevestigen of er daadwerkelijk is geschoten. Dat maakt deel uit van het lopende onderzoek. De 78-jarige Toon uit Oosterhout, die sinds vorige week zondag werd vermist, is overleden. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Waar het lichaam is aangetroffen en onder welke omstandigheden wil de politie niet zeggen. Volgens een woordvoerder is er geen sprake van een misdrijf. Hulpdiensten zochten de afgelopen dagen intensief naar de vermiste man. Afgelopen woensdag werd er onder meer gezocht in en rond het Wilhelmina-kanaal Zuid in Oosterhout. Daarbij werden speciale sonarapparatuur, een drone en duikers van de brandweer ingezet. Rijkswaterstaat gaat steviger optreden tegen overtreders van het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug. Komende maandag start in samenwerking met de politie een handhavingsactie waarbij vrachtwagens die het verbod negeren bekeurd worden. Omdat er twijfels zijn over de stevigheid van de staalconstructie van de brug, mogen vrachtwagens en touringcars voorlopig niet over de brug rijden. Volgens Rijkswaterstaat is de hoeveelheid zwaar verkeer al met 95% afgenomen. Toch rijden er nog dagelijks honderden vrachtwagens over de brug. Tot zover de Breda Update. Voor meer nieuws uit de stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: te zijn.
1: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
2: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
1: Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
2: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
3: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
4: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De Amerikaanse president Trump wil de straat van Hormuz Amerikaans grondgebied maken als Iran is verslagen. Dat zei hij tijdens een toespraak in de staat New York. Volgens Trump hebben de VS de belangrijke zeestraat feitelijk al in handen door een Amerikaanse blokkade van Iraanse schepen. De Verenigde Staten voeren de druk op Iran verder op, want volgende week kondigt de Amerikaanse minister van Financiën nieuwe economische maatregelen tegen het land aan. Welke is nu nog niet bekend. Het Brabantse busbedrijf Ebusco blijft in zwaar weer verkeren, want er werden in de eerste helft van dit jaar maar 16 elektrische bussen geleverd. Dat zijn er 31 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook verloor Ebusco een belangrijke order. Een Duitse vervoerder annuleerde vorige week een bestelling van 23 bussen. Ebusco is het daar niet mee eens en heeft bezwaar gemaakt tegen het schrappen van die order. Het bedrijf stond de afgelopen 2 jaar al meerdere keren op het randje van faillissement. Het orderboek voor dit jaar is al verlaagd van 103 naar 80 bussen. De voormalige Cambridge-hoogleraar Jason Ardet is doodgevonden in zijn woning in Londen. De 37-jarige Ardet kwam de afgelopen tijd onder vuur te liggen vanwege beschuldigingen van plagiaat. Hij nam vorige week ontslag als hoogleraar sociologie aan de prestigieuze universiteit. Ardet ontkende de beschuldigingen en zei dat er sprake was van een campagne tegen hem. Hij was de jongste zwarte hoogleraar ooit aan Cambridge. De politie onderzoekt zijn overlijden nu en houdt daarbij alle opties open. En de vulkaan Etna op Sicilië blijft voor grote problemen zorgen voor het vliegverkeer. De luchthaven van Catania blijft zeker tot vanmiddag 3 uur gesloten vanwege de aanhoudende aswolken. Er zijn al honderden vluchten geannuleerd, omgeleid of vertraagd. Ook de toeristische sector wordt geraakt, want steeds meer vakantiegangers annuleren hun reis uit angst voor nieuwe vluchtproblemen. De Etna spuwt al dagen grote hoeveelheden as en gloeiende rotsbrokken uit en het eind is nog niet in zicht. Het weer, er kan in de loop van de nacht een buitje vallen. Het koelt af naar 16 tot 21 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Overdag krijgen we zonnige perioden en kan er ook een bui vallen bij zo'n 22 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Welkom bij Breda Nu.
9: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
9: Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?
2: Isn't it strange? They used to know me. All the highs and lows and in-betweens, and now you see me and just say hey.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu, wens je een fijne zomer.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker. De politie heeft twee mannen aangehouden vanwege een mishandeling op een camping aan de Klein Oosterhout in Dorst. Het incident vond plaats op 9 augustus. Daarbij raakte één persoon zwaar gewond. De aanhoudingen werden maandag verricht, maar zijn vrijdag door de politie bekendgemaakt. Het gaat om een 39-jarige man uit Rosmalen en een 47-jarige man uit Andel. De laatste is de man die bij het incident gewond raakte. Beiden worden verdacht van bedreiging en mishandeling. Getuigen melden eerder dat zij schoten hadden gehoord. De politie kan op dit moment nog niet bevestigen of er daadwerkelijk is geschoten. Dat maakt deel uit van het lopende onderzoek. De 78-jarige Toon uit Oosterhout, die sinds vorige week zondag werd vermist, is overleden. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Waar het lichaam is aangetroffen en onder welke omstandigheden wil de politie niet zeggen. Volgens een woordvoerder is er geen sprake van een misdrijf. Hulpdiensten zochten de afgelopen dagen intensief naar de vermiste man. Afgelopen woensdag werd er onder meer gezocht in en rond het Wilhelmina-kanaal Zuid in Oosterhout. Daarbij werden speciale sonarapparatuur, een drone en duikers van de brandweer ingezet. Rijkswaterstaat gaat steviger optreden tegen overtreders van het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug. Komende maandag start in samenwerking met de politie een handhavingsactie waarbij vrachtwagens die het verbod negeren bekeurd worden. Omdat er twijfels zijn over de stevigheid van de staalconstructie van de brug, mogen vrachtwagens en touringcars voorlopig niet over de brug rijden. Volgens Rijkswaterstaat is de hoeveelheid zwaar verkeer al met 95% afgenomen. Toch rijden er nog dagelijks honderden vrachtwagens over de brug. Tot zover de Breda Update. Voor meer nieuws uit de stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu-team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
4: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.

0: textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De Amerikaanse president Trump wil de straat van Hormuz Amerikaans grondgebied maken als Iran is verslagen. Dat zei hij tijdens een toespraak in de staat New York. Volgens Trump hebben de VS de belangrijke zeestraat feitelijk al in handen door een Amerikaanse blokkade van Iraanse schepen. De Verenigde Staten voeren de druk op Iran verder op, want volgende week kondigt de Amerikaanse minister van Financiën nieuwe economische maatregelen tegen het land aan. Welke is nu nog niet bekend. Het Brabantse busbedrijf Ebusco blijft in zwaar weer verkeren, want er werden in de eerste helft van dit jaar maar 16 elektrische bussen geleverd. Dat zijn er 31 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook verloor Ebusco een belangrijke order. Een Duitse vervoerder annuleerde vorige week een bestelling van 23 bussen. Ebusco is het daar niet mee eens en heeft bezwaar gemaakt tegen het schrappen van die order. Het bedrijf stond de afgelopen twee jaar al meerdere keren op het randje van faillissement. Het orderboek voor dit jaar is al verlaagd van 103 naar 80 bussen. De voormalige Cambridge-hoogleraar Jason Ardé is doodgevonden in zijn woning in Londen. De 37-jarige Ardé kwam de afgelopen tijd onder vuur te liggen vanwege beschuldigingen van plagiaat. Hij nam vorige week ontslag als hoogleraar sociologie aan de prestigieuze universiteit. Ardé ontkende de beschuldigingen en zei dat er sprake was van een campagne tegen hem. Hij was de jongste zwarte hoogleraar ooit aan Cambridge. De politie onderzoekt zijn overlijden nu en houdt daarbij alle opties open. En de vulkaan Etna op Sicilië blijft voor grote problemen zorgen voor het vliegverkeer. De luchthaven van Catania blijft zeker tot vanmiddag 3 uur gesloten vanwege de aanhoudende aswolken. Er zijn al honderden vluchten geannuleerd, omgeleid of vertraagd. Ook de toeristische sector wordt geraakt, want steeds meer vakantiegangers annuleren hun reis uit angst voor nieuwe vluchtproblemen. De Etna spuwt al dagen grote hoeveelheden as en gloeiende rotsbrokken uit en het eind is nog niet in zicht. Het weer, er kan in de loop van de nacht een buitje vallen. Het koelt af naar 16 tot 21 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Overdag krijgen we zonnige perioden en kan er ook een bui vallen bij zo'n 22 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Bobby.
1: Wat heet je precies, Bobby?
0: Ik weet niet wat Bobby precies zegt. Ik weet niet hoe dat heet. Een ziekte van Gorbachev of zo, Happy of wat ook.
1: Kosakov.
0: Kosakov of Gorbachev, weet ik veel. Het is in ieder geval Russisch.

0: bij de update. Mijn naam is Tijmen Moeker. De politie heeft twee mannen aangehouden vanwege een mishandeling op een camping aan de Klein Oosterhout in Dorst. Het incident vond plaats op 9 augustus. Daarbij raakte één persoon zwaar gewond. De aanhoudingen werden maandag verricht, maar zijn vrijdag door de politie bekendgemaakt. Het gaat om een 39-jarige man uit Rosmalen en een 47-jarige man uit Andel. De laatste is de man die bij het incident gewond raakte. Beiden worden verdacht van bedreiging en mishandeling. Getuigen melden eerder dat zij schoten hadden gehoord. De politie kan op dit moment nog niet bevestigen of er daadwerkelijk is geschoten. Dat maakt deel uit van het lopende onderzoek. De 78-jarige Toon uit Oosterhout, die sinds vorige week zondag werd vermist, is overleden. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Waar het lichaam is aangetroffen en onder welke omstandigheden wil de politie niet zeggen. Volgens een woordvoerder is er geen sprake van een misdrijf. Hulpdiensten zochten de afgelopen dagen intensief naar de vermiste man. Afgelopen woensdag werd er onder meer gezocht in en rond het Wilhelmina-kanaal Zuid in Oosterhout. Daarbij werden speciale sonarapparatuur, een drone en duikers van de brandweer ingezet. Rijkswaterstaat gaat steviger optreden tegen overtreders van het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug. Komende maandag start in samenwerking met de politie een handhavingsactie waarbij vrachtwagens die het verbod negeren bekeurd worden. Omdat er twijfels zijn over de stevigheid van de staalconstructie van de brug, mogen vrachtwagens en touringcars voorlopig niet over de brug rijden. Volgens Rijkswaterstaat is de hoeveelheid zwaar verkeer al met 95% afgenomen. Toch rijden er nog dagelijks honderden vrachtwagens over de brug. Tot zover de Breda Update. Voor meer nieuws uit de stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: mis niets van het laatste nieuws uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
3: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
4: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met radionieuws op Breda Nu. De Amerikaanse president Trump wil de straat van Hormuz Amerikaans grondgebied maken als Iran is verslagen. Dat zei hij tijdens een toespraak in de staat New York. Volgens Trump hebben de VS de belangrijke zeestraat feitelijk al in handen door een Amerikaanse blokkade van Iraanse schepen. De Verenigde Staten voeren de druk op Iran verder op, want volgende week kondigt de Amerikaanse minister van Financiën nieuwe economische maatregelen tegen het land aan. Welke is nu nog niet bekend. Het Brabantse busbedrijf Ebusco blijft in zwaar weer verkeren, want er werden in de eerste helft van dit jaar maar 16 elektrische bussen geleverd. Dat zijn er 31 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook verloor Ebusco een belangrijke order. Een Duitse vervoerder annuleerde vorige week een bestelling van 23 bussen. Ebusco is het daar niet mee eens en heeft bezwaar gemaakt tegen het schrappen van die order. Het bedrijf stond de afgelopen 2 jaar al meerdere keren op het randje van faillissement. Het orderboek voor dit jaar is al verlaagd van 103 naar 80 bussen. De voormalige Cambridge-hoogleraar Jason Ardé is doodgevonden in zijn woning in Londen. De 37-jarige Ardé kwam de afgelopen tijd onder vuur te liggen vanwege beschuldigingen van plagiaat. Hij nam vorige week ontslag als hoogleraar sociologie aan de prestigieuze universiteit. Ardé ontkende de beschuldigingen en zei dat er sprake was van een campagne tegen hem. Hij was de jongste zwarte hoogleraar ooit aan Cambridge. De politie onderzoekt zijn overlijden nu en houdt daarbij alle opties open. En de vulkaan Etna op Sicilië blijft voor grote problemen zorgen voor het vliegverkeer. De luchthaven van Catania blijft zeker tot vanmiddag 3 uur gesloten vanwege de aanhoudende aswolken. Er zijn al honderden vluchten geannuleerd, omgeleid of vertraagd. Ook de toeristische sector wordt geraakt, want steeds meer vakantiegangers annuleren hun reis uit angst voor nieuwe vluchtproblemen. De Etna spuwt al dagen grote hoeveelheden as en gloeiende rotsbrokken uit en het eind is nog niet in zicht. Het weer, er kan in de loop van de nacht een buitje vallen. Het koelt af naar 16 tot 21 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Overdag krijgen we zonnige perioden en kan er ook een bui vallen bij zo'n 22 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Welkom bij Breda Nu.
9: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
9: Dit is Breda Nu.

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeker. De politie heeft twee mannen aangehouden vanwege een mishandeling op een camping aan de Klein Oosterhout in Dorst. Het incident vond plaats op 9 augustus. Daarbij raakte één persoon zwaar gewond. De aanhoudingen werden maandag verricht, maar zijn vrijdag door de politie bekendgemaakt. Het gaat om een 39-jarige man uit Rosmalen en een 47-jarige man uit Andel. De laatste is de man die bij het incident gewond raakte. Beiden worden verdacht van bedreiging en mishandeling. Getuigen melden eerder dat zij schoten hadden gehoord. De politie kan op dit moment nog niet bevestigen of er daadwerkelijk is geschoten. Dat maakt deel uit van het lopende onderzoek. De 78-jarige Toon uit Oosterhout, die sinds vorige week zondag werd vermist, is overleden. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Waar het lichaam is aangetroffen en onder welke omstandigheden wil de politie niet zeggen. Volgens een woordvoerder is er geen sprake van een misdrijf. Hulpdiensten zochten de afgelopen dagen intensief naar de vermiste man. Afgelopen woensdag werd er onder meer gezocht in en rond het Wilhelmina-kanaal Zuid in Oosterhout. Daarbij werden speciale sonarapparatuur, een drone en duikers van de brandweer ingezet. Rijkswaterstaat gaat steviger optreden tegen overtreders van het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug. Komende maandag start in samenwerking met de politie een handhavingsactie waarbij vrachtwagens die het verbod negeren bekeurd worden. Omdat er twijfels zijn over de stevigheid van de staalconstructie van de brug, mogen vrachtwagens en touringcars voorlopig niet over de brug rijden. Volgens Rijkswaterstaat is de hoeveelheid zwaar verkeer al met 95% afgenomen. Toch rijden er nog dagelijks honderden vrachtwagens over de brug. Tot zover de Breda Update. Voor meer nieuws uit de stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu, wens je een fijne zomer.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
4: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Breda Nu. Indonesië is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,7 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag voor de kust van het eiland Flores. De beving vond plaats op ongeveer 10 kilometer diepte, zo'n 68 kilometer van de stad Ende. Er zijn ook een paar stevige naschokken geweest met een kracht van 6,1. Voor verschillende delen van Indonesië is inmiddels een tsunami-waarschuwing afgegeven. Over eventuele slachtoffers, dan wel schade als gevolg van een zware aardbeving, is nog niets bekend. De Venezolaanse regering wil 131 politieke gevangenen vrijlaten en hun detentie omzetten in andere, nog onbekende maatregelen. Er zouden 29 mensen zijn vrijgelaten volgens mensenrechtenorganisatie Fora Penal. Nog 362 politieke gevangenen zitten vast. De regering praat ook met de oppositie over verzoening en mogelijk nieuwe verkiezingen in Venezuela. In januari werd voormalig president Maduro door de VS ontvoerd. Hij staat in New York terecht voor drugsmokkel en mensenrechten schendingen. Amerikaans president Trump wijft klachten over omstandigheden op het vliegtuigschip Abraham Lincoln weg. Familie van de bemanningsleden maken zich zorgen over hun mentale gezondheid, het eten en de leefomstandigheden aan boord. Volgens de democratische senator hebben sommige militairen geprobeerd overboord te springen. Het schip is al meer dan 200 dagen niet in de haven geweest, een mogelijk record. Trump zegt dat het vliegtuigschip binnenkort wordt afgelost. De BBC wil de kinderen en schoonzoon van Amerikaans president Trump ondervragen in de smaadzaak die hij tegen de Britse omroep heeft aangespannen. De BBC wil van Ivanka Trump, Donald Trump Jr. en Jared Kushner weten wat zij weten over Trumps toespraak en de gebeurtenissen rond de bestorming van het Capitool in 2021. De gemonteerde documentaire over die toespraak zet Trump volgens hem neer als aanjager van de bestorming. Het weer, opnieuw periode met zon, maar ook enkele wolkenvelden waaruit een bui kan vallen, mogelijk met onweer. Het wordt 22 graden in het noordelijk kustgebied en 32 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Welkom bij Breda Nu.
9: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
9: Dit is Breda Nu. Yeah.

0: radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker.
1: De politie heeft twee mannen aangehouden vanwege een mishandeling op een camping aan de Klein Oosterhout in Dorst. Het incident vond plaats op 9 augustus. Daarbij raakte één persoon zwaar gewond. De aanhoudingen werden maandag verricht, maar zijn vrijdag door de politie bekendgemaakt. Het gaat om een 39-jarige man uit Rosmalen en een 47-jarige man uit Andel. De laatste is de man die bij het incident gewond raakte. Beiden worden verdacht van bedreiging en mishandeling. Getuigen melden eerder dat zij schoten hadden gehoord. De politie kan op dit moment nog niet bevestigen of er daadwerkelijk is geschoten. Dat maakt deel uit van het lopende onderzoek. De 78-jarige Toon uit Oosterhout, die sinds vorige week zondag werd vermist, is overleden. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Waar het lichaam is aangetroffen en onder welke omstandigheden wil de politie niet zeggen. Volgens een woordvoerder is er geen sprake van een misdrijf. Hulpdiensten zochten de afgelopen dagen intensief naar de vermiste man. Afgelopen woensdag werd er onder meer gezocht in en rond het Wilhelmina-kanaal Zuid in Oosterhout. Daarbij werden speciale sonarapparatuur, een drone en duikers van de brandweer ingezet. Rijkswaterstaat gaat steviger optreden tegen overtreders van het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug. Komende maandag start in samenwerking met de politie een handhavingsactie waarbij vrachtwagens die het verbod negeren bekeurd worden. Omdat er twijfels zijn over de stevigheid van de staalconstructie van de brug, mogen vrachtwagens en touringcars voorlopig niet over de brug rijden. Volgens Rijkswaterstaat is de hoeveelheid zwaar verkeer al met 95% afgenomen. Toch rijden er nog dagelijks honderden vrachtwagens over de brug. Tot zover de Breda Update. Voor meer nieuws uit de stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: geval.
1: Breda Nu is er overal en altijd.
2: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
1: Wil je dus niks missen?
2: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

Voor het laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu. Via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
5: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
6: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Breda Nu. Het Indonesische eiland Flores is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7 op de schaal van Richter. Tot nu toe zijn er 5 doden geteld en een aantal gewonden, melden hulpdiensten. In meerdere steden zijn woningen en gebouwen beschadigd. Een tsunami-waarschuwing die eerder werd afgegeven is inmiddels ingetrokken. De beving was rond 1:06 in de ochtend plaatselijke tijd en werd ook gevoeld op de eilanden Lombok, Bali en delen van Sulawesi. De Venezolaanse regering wil 131 politieke gevangenen vrijlaten en hun detentie omzetten in andere, nog onbekende maatregelen. Er zouden 29 mensen zijn vrijgelaten volgens mensenrechtenorganisatie Fora Penal. Rond 362 politieke gevangenen zitten vast. De regering praat ook met de oppositie over verzoening en mogelijk nieuwe verkiezingen in Venezuela. In januari werd voormalig president Maduro door de VS ontvoerd. Hij staat in New York terecht voor drugsmokkel en mensenrechten schendingen. Amerikaans president Trump wijft klachten over omstandigheden op het vliegtuigschip Abraham Lincoln weg. Familie van de bemanningsleden maken zich zorgen over hun mentale gezondheid, het eten en de leefomstandigheden aan boord. Volgens de democratische senator hebben sommige militairen geprobeerd overboord te springen. Het schip is al meer dan 200 dagen niet in de haven geweest, een mogelijk record. Trump zegt dat het vliegtuigschip binnenkort wordt afgelost. De BBC wil de kinderen en schoonzoon van Amerikaanse president Trump ondervragen in de smaadzaak die hij tegen de Britse omroep heeft aangespannen. De BBC wil van Ivanka Trump, Donald Trump Jr. en Jared Kushner weten wat zij weten over Trumps toespraak en de gebeurtenissen rond de bestorming van het Capitool in 2021. De gemonteerde documentaire over die toespraak zet Trump volgens hem neer als aanjager van de bestorming. Het weer, opnieuw periode met zon, maar ook enkele wolkenvelden waaruit een bui kan vallen, mogelijk met onweer. Het wordt 22 graden in het noordelijk kustgebied en 32 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeker. De politie heeft twee mannen aangehouden vanwege een mishandeling op een camping aan de Klein Oosterhout in Dorst. Het incident vond plaats op 9 augustus. Daarbij raakte één persoon zwaar gewond. De aanhoudingen werden maandag verricht, maar zijn vrijdag door de politie bekendgemaakt. Het gaat om een 39-jarige man uit Rosmalen en een 47-jarige man uit Andel. De laatste is de man die bij het incident gewond raakte. Beiden worden verdacht van bedreiging en mishandeling. Getuigen melden eerder dat zij schoten hadden gehoord. De politie kan op dit moment nog niet bevestigen of er daadwerkelijk is geschoten. Dat maakt deel uit van het lopende onderzoek. De 78-jarige Toon uit Oosterhout, die sinds vorige week zondag werd vermist, is overleden. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Waar het lichaam is aangetroffen en onder welke omstandigheden wil de politie niet zeggen. Volgens een woordvoerder is er geen sprake van een misdrijf. Hulpdiensten zochten de afgelopen dagen intensief naar de vermiste man. Afgelopen woensdag werd er onder meer gezocht in en rond het Wilhelmina-kanaal Zuid in Oosterhout. Daarbij werden speciale sonarapparatuur, een drone en duikers van de brandweer ingezet. Rijkswaterstaat gaat steviger optreden tegen overtreders van het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug. Komende maandag start in samenwerking met de politie een handhavingsactie waarbij vrachtwagens die het verbod negeren bekeurd worden. Omdat er twijfels zijn over de stevigheid van de staalconstructie van de brug, mogen vrachtwagens en touringcars voorlopig niet over de brug rijden. Volgens Rijkswaterstaat is de hoeveelheid zwaar verkeer al met 95% afgenomen. Toch rijden er nog dagelijks honderden vrachtwagens over de brug. Tot zover de Breda Update. Voor meer nieuws uit de stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.
2: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Wat kies jij? Doof of blind?
4: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
6: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Breda Nu. Het Indonesische eiland Flores is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7 op de schaal van Richter. Tot nu toe zijn er 5 doden geteld en een aantal gewonden, melden hulpdiensten. In meerdere steden zijn woningen en gebouwen beschadigd. Een tsunami-waarschuwing die eerder werd afgegeven is inmiddels ingetrokken. De beving was rond 1:06 in de ochtend plaatselijke tijd en werd ook gevoeld op de eilanden Lombok, Bali en delen van Sulawesi. In een reactie op de uitspraken van Amerikaanse president Trump heeft de Iraanse regering benadrukt dat de straat van Hormuz Iraans blijft. Tijdens een toespraak op Long Island in de staat New York zei Trump dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied zou verklaren nadat Iran was verslagen. Maar de Iraanse onderminister van Buitenlandse Zaken Ghadi Babadi schreef op X dat Iran zich niet laat intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS en dat Trump weigert de realiteit van zijn nederlaag te accepteren. De Venezolaanse regering wil 131 politieke gevangenen vrijlaten en hun detentie omzetten in andere, nog onbekende maatregelen. Er zouden 29 mensen zijn vrijgelaten volgens mensenrechtenorganisatie Foro Penal. Nog 362 politieke gevangenen zitten vast. De regering praat ook met de oppositie over verzoening en mogelijk nieuwe verkiezingen in Venezuela. In januari werd voormalig president Maduro door de VS ontvoerd. Hij staat in New York terecht voor drugsmokkel en mensenrechten schendingen. De BBC wil de kinderen en schoonzoon van Amerikaanse president Trump ondervragen in de smaadzaak die hij tegen de Britse omroep heeft aangespannen. De BBC wil van Ivanka Trump, Donald Trump Jr. en Jared Kushner weten wat zij weten over Trumps toespraak en de gebeurtenissen rond de bestorming van het Capitool in 2021. Trump eist $10 miljard van de Britse omroep. Een gemonteerde documentaire over die toespraak zet Trump volgens hem neer als aanjager van de bestorming. Het weer, opnieuw periode met zon, maar ook enkele wolkenvelden waaruit een bui kan vallen, mogelijk met onweer. Het wordt 22 graden in het noordelijk kustgebied en 32 graden in het zuidoosten. Tot zover het Radio Nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Welkom bij Breda Nu.
9: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
9: Dit is Breda Nu. I know!

0: uit de stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.
1: Taking it slowly. I'm afraid to be lonely. Nobody told me. It's harder than I thought to tell the truth. It's gonna leave you in pieces, all alone with your demons. And I know that we need this, but I've been too afraid to follow through.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeker.
1: De politie heeft twee mannen aangehouden vanwege een mishandeling op een camping aan de Klein Oosterhout in Dorst. Het incident vond plaats op 9 augustus. Daarbij raakte één persoon zwaar gewond. De aanhoudingen werden maandag verricht, maar zijn vrijdag door de politie bekendgemaakt. Het gaat om een 39-jarige man uit Rosmalen en een 47-jarige man uit Andel. De laatste is de man die bij het incident gewond raakte. Beiden worden verdacht van bedreiging en mishandeling. Getuigen melden eerder dat zij schoten hadden gehoord. De politie kan op dit moment nog niet bevestigen of het daadwerkelijk is geschoten. Dat maakt deel uit van het lopende onderzoek. De 78-jarige Toon uit Oosterhout, die sinds vorige week zondag werd vermist, is overleden. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Waar het lichaam is aangetroffen en onder welke omstandigheden wil de politie niet zeggen. Volgens een woordvoerder is er geen sprake van een misdrijf. Hulpdiensten zochten de afgelopen dagen intensief naar de vermiste man. Afgelopen woensdag werd er onder meer gezocht in en rond het Wilhelmina-kanaal Zuid in Oosterhout. Daarbij werden speciale sonarapparatuur, een drone en duikers van de brandweer ingezet. Rijkswaterstaat gaat steviger optreden tegen overtreders van het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug. Komende maandag start in samenwerking met de politie een handhavingsactie waarbij vrachtwagens die het verbod negeren bekeurd worden. Omdat er twijfels zijn over de stevigheid van de staalconstructie van de brug, mogen vrachtwagens en touringcars voorlopig niet over de brug rijden. Volgens Rijkswaterstaat is de hoeveelheid zwaar verkeer al met 95% afgenomen. Toch rijden er nog dagelijks honderden vrachtwagens over de brug. Tot zover de Breda Update. Voor meer nieuws uit de stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
1: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Breda Nu. Het dodental door de aardbeving met een kracht van 7,7 op het Indonesische eiland Flores is opgelopen tot zeker 20. Daarnaast raakte een onbekend aantal mensen gewond, melden hulpverleners op het eiland. In meerdere steden zijn woningen en gebouwen beschadigd, waaronder ook ziekenhuizen. Een tsunami-waarschuwing die eerder werd gegeven is inmiddels ingetrokken. De beving was rond een uur of 6 vanochtend plaatselijke tijd en werd ook gevoeld op de eilanden Lombok, Bali en delen van Sulawesi. Wegens de aangekondigde staking zijn voor vandaag en morgen zo'n 100 vluchten van EasyJet geannuleerd. EasyJet wil passagiers zo de kans geven tijdig een andere vlucht te boeken. De vakbonden hebben een staking van het cabinepersoneel uitgeroepen vanwege de drukke, wisselende roosters en de wijzigingen die op het laatste moment worden doorgevoerd. EasyJet zegt aanpassingen te hebben voorgesteld om aan de eisen van de vakbonden tegemoet te komen. Voor september staan onderhandelingen gepland. In een reactie op de uitspraken van Amerikaanse president Trump heeft de Iraanse regering benadrukt dat de straat van Hormuz Iraans blijft. Tijdens een toespraak op Long Island in de staat New York zei Trump dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied zou verklaren nadat Iran was verslagen. Maar de Iraanse onderminister van Buitenlandse Zaken Ghadi Babadi schreef op X dat Iran zich niet laat intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS en dat Trump weigert de realiteit van zijn nederlaag te accepteren. De Venezolaanse regering wil 131 politieke gevangenen vrijlaten en hun detentie omzetten in andere, nog onbekende maatregelen. Er zouden 29 mensen zijn vrijgelaten volgens mensenrechtenorganisatie Foro Penal. Nog 362 politieke gevangenen zitten vast. De regering praat ook met de oppositie over verzoening en mogelijk nieuwe verkiezingen in Venezuela. In januari werd voormalig president Maduro door de VS ontvoerd. Hij staat in New York terecht voor drugsmokkel en mensenrechten schendingen. Het weer, opnieuw periode met zon, maar ook enkele wolkenvelden waaruit een bui kan vallen, mogelijk met onweer. Het wordt 22 graden in het noordelijk kustgebied en 32 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse meren of in de Bredase haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: knows everything. Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker. De politie heeft twee mannen aangehouden vanwege een mishandeling op een camping aan de Klein Oosterhout in Dorst. Het incident vond plaats op 9 augustus. Daarbij raakte één persoon zwaar gewond. De aanhoudingen werden maandag verricht, maar zijn vrijdag door de politie bekendgemaakt. Het gaat om een 39-jarige man uit Rosmalen en een 47-jarige man uit Andel. De laatste is de man die bij het incident gewond raakte. Beiden worden verdacht van bedreiging en mishandeling. Getuigen melden eerder dat zij schoten hadden gehoord. De politie kan op dit moment nog niet bevestigen of er daadwerkelijk is geschoten. Dat maakt deel uit van het lopende onderzoek. De 78-jarige Toon uit Oosterhout, die sinds vorige week zondag werd vermist, is overleden. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Waar het lichaam is aangetroffen en onder welke omstandigheden wil de politie niet zeggen. Volgens een woordvoerder is er geen sprake van een misdrijf. Hulpdiensten zochten de afgelopen dagen intensief naar de vermiste man. Afgelopen woensdag werd er onder meer gezocht in en rond het Wilhelmina-kanaal Zuid in Oosterhout. Daarbij werden speciale sonarapparatuur, een drone en duikers van de brandweer ingezet. Rijkswaterstaat gaat steviger optreden tegen overtreders van het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug. Komende maandag start in samenwerking met de politie een handhavingsactie waarbij vrachtwagens die het verbod negeren bekeurd worden. Omdat er twijfels zijn over de stevigheid van de staalconstructie van de brug, mogen vrachtwagens en touringcars voorlopig niet over de brug rijden. Volgens Rijkswaterstaat is de hoeveelheid zwaar verkeer al met 95% afgenomen. Toch rijden er nog dagelijks honderden vrachtwagens over de brug. Tot zover de Breda Update. Voor meer nieuws uit de stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?
2: Ik neem je mee.

0: naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
6: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
7: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Breda Nu.
9: De brand in de Hogeveen in het oosten van België heeft al bijna 850 hectare natuurgebied in de as gelegd. Brandweereenheden uit andere Belgische provincies en uit Duitsland zijn ingezet om de situatie onder controle te krijgen. De bodem in het gebied dat in lichte laaien staat is van turf. Een afgestorven plantenmateriaal dat erg brandbaar en moeilijk te blussen is. In 2011 ging in de Hogeveen zo'n 1600 hectare natuur in vlammen op. Het gebied in België is een onderdeel van het natuurpark Hogeveen en Eifel. Een aantal supermarktketens heeft kipdijspiesjes teruggeroepen omdat die onvoldoende gegaard zouden zijn. Onder meer DK Markt, Dirk, Plus, Spar en Boni raden klanten die de spiesjes hebben gekocht aan die niet te eten. Ze kunnen het product zonder kassabon terugbrengen naar de winkel en krijgen het aankoopbedrag terug. Op de website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA, staat een overzicht van de productpagina's van de verschillende supermarkten en de nummers van de streepjescodes. Het dodental door de aardbeving met een kracht van 7,7 op het Indonesische eiland Flores is opgelopen tot zeker 20. Daarnaast raakte een onbekend aantal mensen gewond, meldde hulpverleners op het eiland. In meerdere steden zijn woningen en gebouwen beschadigd, waaronder ook ziekenhuizen. Een tsunami-waarschuwing die eerder werd gegeven is inmiddels ingetrokken. De beving was rond een uur of 6 vanochtend plaatselijke tijd en werd ook gevoeld op de eilanden Lombok, Bali en delen van Sulawesi. Wegens de aangekondigde staking zijn voor vandaag en morgen zo'n 100 vluchten van EasyJet geannuleerd. EasyJet wil passagiers zo de kans geven tijdig een andere vlucht te boeken. De vakbonden hebben een staking van het cabinepersoneel uitgeroepen vanwege de drukke, wisselende roosters en de wijzigingen die op het laatste moment worden doorgevoerd. EasyJet zegt aanpassingen te hebben voorgesteld om aan de eisen van de vakbonden tegemoet te komen. Voor september staan onderhandelingen gepland. Het weer opnieuw periode met zon, maar ook enkele wolkenvelden waaruit een bui kan vallen, mogelijk met onweer. Het wordt 22 graden in het noordelijk kustgebied en 32 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
10: Welkom bij Breda Nu.
11: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
10: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
11: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker. De politie heeft twee mannen aangehouden vanwege een mishandeling op een camping aan de Klein Oosterhout in Dorst. Het incident vond plaats op 9 augustus. Daarbij raakte één persoon zwaar gewond. De aanhoudingen werden maandag verricht, maar zijn vrijdag door de politie bekendgemaakt. Het gaat om een 39-jarige man uit Rosmalen en een 47-jarige man uit Andel. De laatste is de man die bij het incident gewond raakte. Beiden worden verdacht van bedreiging en mishandeling. Getuigen melden eerder dat zij schoten hadden gehoord. De politie kan op dit moment nog niet bevestigen of er daadwerkelijk is geschoten. Dat maakt deel uit van het lopende onderzoek. De 78-jarige Toon uit Oosterhout, die sinds vorige week zondag werd vermist, is overleden. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Waar het lichaam is aangetroffen en onder welke omstandigheden wil de politie niet zeggen. Volgens een woordvoerder is er geen sprake van een misdrijf. Hulpdiensten zochten de afgelopen dagen intensief naar de vermiste man. Afgelopen woensdag werd er onder meer gezocht in en rond het Wilhelmina-kanaal Zuid in Oosterhout. Daarbij werden speciale sonarapparatuur, een drone en duikers van de brandweer ingezet. Rijkswaterstaat gaat steviger optreden tegen overtreders van het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug. Komende maandag start in samenwerking met de politie een handhavingsactie waarbij vrachtwagens die het verbod negeren bekeurd worden. Omdat er twijfels zijn over de stevigheid van de staalconstructie van de brug, mogen vrachtwagens en touringcars voorlopig niet over de brug rijden. Volgens Rijkswaterstaat is de hoeveelheid zwaar verkeer al met 95% afgenomen. Toch rijden er nog dagelijks honderden vrachtwagens over de brug. Tot zover de Breda Update. Voor meer nieuws uit de stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk, maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Breda Nu. Rond deze tijd begint op de Dam in Amsterdam de Nationale Indië-herdenking. Ieder jaar wordt op 15 augustus stilgestaan bij het officiële einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden. Er worden alle slachtoffers herdacht van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië. In Den Haag is vanavond rond 7 uur de officiële Indië-herdenking bij het Indisch Monument, in aanwezigheid van onder meer premier Jette en de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer. De familie van de doodgevonden Jason Ardet zegt dat de lastencampagne tegen de oud-Cambridge hoogleraar voor hem ondraaglijk was. Gisteren werd de 37-jarige Ardet doodgevonden in zijn woning in Londen. Hij lag de afgelopen tijd onder vuur na beschuldigingen van plagiaat. Ook zou hij op andere terreinen hebben gelogen. Jason Ardet werkte als professor aan de Universiteit van Cambridge en was de jongste zwarte hoogleraar in de geschiedenis van de onderwijsinstelling. De politie onderzoekt zijn overlijden en houdt daarbij alle opties open. De brand in de Hogeveen in het oosten van België heeft al bijna 850 hectare natuurgebied in de as gelegd. Brandweereenheden uit andere Belgische provincies en uit Duitsland zijn ingezet om de situatie onder controle te krijgen. De bodem in het gebied, dat in lichte laaien staat, is van turf. Een afgestorven plantenmateriaal dat erg brandbaar en moeilijk te blussen is. In 2011 ging in de Hogeveen zo'n 1600 hectare natuur in vlammen op. Het gebied in België is een onderdeel van het natuurpark Hogeveen en Eifel. Een aantal supermarktketens heeft kipdijspietjes teruggeroepen omdat die onvoldoende gegaard zouden zijn. Onder meer DK Markt, Dirk, Plus, Spar en Boni raden klanten die de spietjes hebben gekocht aan die niet te eten. Ze kunnen het product zonder kassabon terugbrengen naar de winkel en krijgen het aankoopbedrag terug. Op de website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA, staat een overzicht van de productpagina's van de verschillende supermarkten en de nummers van de streepjescodes. Het weer opnieuw periode met zon, maar ook enkele wolkenvelden waaruit een bui kan vallen, mogelijk met onweer. Het wordt 22 graden in het noordelijk kustgebied en 32 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker. De politie heeft twee mannen aangehouden vanwege een mishandeling op een camping aan de Klein Oosterhout in Dorst. Het incident vond plaats op 9 augustus. Daarbij raakte één persoon zwaar gewond. De aanhoudingen werden maandag verricht, maar zijn vrijdag door de politie bekendgemaakt. Het gaat om een 39-jarige man uit Rosmalen en een 47-jarige man uit Andel. De laatste is de man die bij het incident gewond raakte. Beiden worden verdacht van bedreiging en mishandeling. Getuigen melden eerder dat zij schoten hadden gehoord. De politie kan op dit moment nog niet bevestigen of er daadwerkelijk is geschoten. Dat maakt deel uit van het lopende onderzoek. De 78-jarige Toon uit Oosterhout, die sinds vorige week zondag werd vermist, is overleden. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Waar het lichaam is aangetroffen en onder welke omstandigheden wil de politie niet zeggen. Volgens een woordvoerder is er geen sprake van een misdrijf. Hulpdiensten zochten de afgelopen dagen intensief naar de vermiste man. Afgelopen woensdag werd er onder meer gezocht in en rond het Wilhelmina-kanaal Zuid in Oosterhout. Daarbij werden speciale sonarapparatuur, een drone en duikers van de brandweer ingezet. Rijkswaterstaat gaat steviger optreden tegen overtreders van het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug. Komende maandag start in samenwerking met de politie een handhavingsactie waarbij vrachtwagens die het verbod negeren bekeurd worden. Omdat er twijfels zijn over de stevigheid van de staalconstructie van de brug, mogen vrachtwagens en touringcars voorlopig niet over de brug rijden. Volgens Rijkswaterstaat is de hoeveelheid zwaar verkeer al met 95% afgenomen. Toch rijden er nog dagelijks honderden vrachtwagens over de brug. Tot zover de Breda Update. Voor meer nieuws uit de stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu. Via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Zuid-Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda nu.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Breda Nu. Spaanse media melden dat militairen aan de Marokkaanse kant van de Spaanse Noord-Afrikaanse exclave Ceuta enkele honderden mensen hebben tegengehouden die de grens wilden oversteken. Volgens de media waren dat geen Marokkanen, maar vooral mensen uit andere Afrikaanse landen. Op sociale media verschenen berichten dat er vandaag opnieuw geprobeerd zou worden om Ceuta te bereiken. Net als eind vorige maand, toen tienduizenden, vooral Marokkanen, Ceuta onverwachts binnendrongen. Inwoners van de Spaanse stad Granada zijn vanochtend wakker geworden door een aardbeving met een kracht van 5,5 op de schaal van Richter. Er zijn geen slachtoffers, wel is er beperkte schade aan onder meer auto's en gebouwen. Het epicentrum van de beving lag zo'n 80 kilometer ten zuidwesten van het centrum van Granada. Het dodental door de aardbeving met een kracht van 7,7 op het Indonesische eiland Flores is opgelopen tot zeker 20. De beving was rond 6 uur vanochtend plaatselijke tijd en werd ook gevoeld op de eilanden Lombok, Bali en delen van Sulawesi. De Italiaanse politie heeft beelden laten zien van de 5 schilderijen van beroemde meesters die zijn teruggevonden. De werken werden in maart gestolen uit een privémuseum bij de Noord-Italiaanse stad Parma. Het zijn schilderijen van Renoir, Matisse en Cézanne met een geschatte waarde van zo'n 9 miljoen euro. De Italiaanse politie heeft ook een video van de diefstal openbaar gemaakt, waarop te zien is hoe 2 gemaskerde inbrekers via een raam naar binnen gaan, de schilderijen van de muur halen en vervolgens direct het gebouw verlaten. Op de Dam in Amsterdam is de Nationale Indië-herdenking aan de gang. Ieder jaar wordt op 15 augustus stilgestaan bij het officiële einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden en worden alle slachtoffers herdacht van de oorlog tegen Japan en de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië. In Den Haag is vanavond rond 7 uur de officiële Indië-herdenking bij het Indisch Monument in aanwezigheid van onder meer premier Jette en de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer. Het weer, vanmiddag geregeld zon en plaatselijk kan er een bui vallen met kans op onweer. De middagtemperatuur ligt tussen 22 graden in het noordelijk kustgebied en 33 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.
9: Succesnummers met Robert Sneermanni.

vandaag 15 augustus alweer. Fijn dat je erbij bent. Tijd voor succesnummers. Voorlopig trouwens de laatste uitzending, want volgende week ben ik 2 weken op vakantie. Neem mijn collega Hans Kopier het over. Dat doet hij 4 uur, ja. Het is Toontje Lager. Fijn dat je erbij bent.

Bos en Dancing in the Dark. Weet je nou dat hij dat meisje uit het publiek haalde? Dat was gewoon allemaal opgezet plan. Ik wist wij veel destijds. George Fame hoorde je en Alan Price in stereo. En ik weet niet hoe het dat overkomt met de soundprocessing hier, maar officieel hoort zo te zijn in ieder geval. Zometeen de vloer gaan we houden. Hier is Bos Keks, hier is met Little Shuffle.

De grootste hit van de Rubets wel, hoor. Uit 74, Sugar Baby Love. Het zanger Paul Da Vinci. Hij had op dat moment zelf ook een hit in de top 40. Hij had de band al verlaten. Ik heb trouwens iets geks gevonden. Baba en Rodi, Hakkataka Music, stond destijds toch 8 weken in de top 40 en behaalde de 11e plaats. Ja, ongelooflijk, hè? Dan van 1979. Nou ja, hier is Baba en Rodi. Ze kwamen uit Frankrijk. Hier is Hakkataka Music.

andere LP, Moonflower. En ik heb al heel lang naar dat singeltje gezocht. Ik kon het nergens vinden hier. Maar ik kwam in Parijs, in een platenwinkeltje. En daar lag hij. Nou, toch maar meegenomen. Daarvoor zat Barbara en Rodi en Hakkatakke Music. Een hoop geheigen bij elkaar. Maar het is ongelooflijk dat hij de 11e plaats van de top 40 bereikt destijds. Dat is ongekend. Ik denk, laat hem een keer horen. Moet kunnen toch? Wat gaan we draaien van Boney M? Ik vind het altijd zo moeilijk. Ik denk, weet je doen? We gaan gewoon een Megamix draaien. Hier is Boney M en de Megamix. Bad.

Ik twijfelde of dit nou de lange of de korte versie was, maar volgens mij was dit de lange. Ooit een keer maxi-single van gehad en die draaide op 33 toeren en die duurde erg lang. Kan zijn dat dit ook wel die versie was. Weet het niet meer, te lang geleden. Earth, Wind and Fire hoorde je uit Boogie Wonderland. En dit is Don Hartman. Die kunnen we van Relight My Fire. Dit is een heel ander plaatje, wat rustiger. I Dream About You.

0: Volgens mij was dat haar enigste hitje, denk ik. Hoor Leo hoorde je en Amoureux Solitaire. En daarvoor zat dan Hartman. I Can Dream About You was de titel van het plaatje. En Hans is inmiddels ook weer in de studio. En die heeft dan het een en ander vertellen. Maar ook voor wat hij volgende week gaat doen.
1: En zo zitten we alweer op half augustus. Op deze zaterdagmiddag 15 augustus. Wat gaan wij straks doen? In het derde uur niet te vergeten natuurlijk de top 10 die we gaan behandelen. En we draaien de nummers 3, 2 en 1. En in ieder uur zowel het eerste, tweede als het derde uur de straatvraag. En in het tweede uur natuurlijk een lijfuitvoering van een hit uit de 70s, 80s of 90s. En in het eerste uur natuurlijk de remix die we voor je draaien. En dan hebben we natuurlijk ook nog leuk nieuws in deze show van Robert natuurlijk. Want Robert gaat lekker 2 weken met vakantie. En ik ga lekker 2 weken zijn programma Succesnummers doen. Met gewoon lekkere hits en alles komt voorbij. Dus Robert, ik wens jou een hele fijne vakantie. Geniet ervan. En ik ben er volgende week om 12 uur.
0: Dankjewel Hans. Bedankt voor het overnemen in ieder geval. Maar uiteraard gaan we weer luisteren, hè. Via internet kan ik ook luisteren naar jou als ik op vakantie ben natuurlijk. Leuk nummertje van René Vroger uit de 90's volgens mij. Are you ready for loving me?

was ooit het eerste singeltje wat ik kocht. Paloma Blanca, George Baker Selection. Negram label, 75. Ik zal het nooit vergeten. De B-kant Dreamboat was het singeltje. Was zeker zo leuk. Dat was het. Graag tot over 2 weken, want dan ben ik er weer. Veel plezier met Hans. En ook over 2 weken ben ik uiteraard weer van de partij. Maak wat leuk.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat

0: Textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
2: Ik ben Erik Smit. En ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
3: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De politievakbond ACP wil dat er wordt gekeken naar de handhaving rond boerenacties op snelwegen na het dodelijke ongeluk op de A59 bij Hees van gisteren. Toen kwamen twee mensen om het leven en raakten er zes gewond nadat ze achterop een file waren gereden die ontstond door boerentrekkers op de snelweg. Volgens de ACP bepaalt de burgemeester het handhavingsplan en geeft de politie daar alleen advies over. De bond wil dat er bij toekomstige boerenacties meer wordt gehandhaafd. De grote natuurbrand in de Belgische Hogeveen heeft al zo'n 1000 hectare natuur verwoest. De brand woedt nog steeds en is moeilijk onder controle te krijgen door de droge turfgrond. Meerdere blushelikopters, brandweerkorpsen uit België en Duitsland en ook het leger helpen bij het blussen. Boeren uit de omgeving sproeien met tractoren en watertanks de bermen nat. Bezoekers en omwonenden wordt gevraagd om het gebied te mijden en alle ramen en deuren gesloten te houden. De grens rond de Spaanse exclave Ceuta wordt vandaag streng bewaakt uit angst voor een nieuwe massale toestroom van migranten. Volgens Spaanse media hebben Marokkaanse veiligheidstroepen al honderden mensen tegengehouden, vooral migranten uit landen ten zuiden van de Sahara. Spanje en Marokko willen voorkomen dat de gebeurtenissen van eind juli zich herhalen, toen tienduizenden mensen de grens bereikten. In Ceuta zijn bijna 900 politieagenten ingezet en ook duizenden militairen. En de Italiaanse politie heeft beelden laten zien van de 5 schilderijen van beroemde meesters die zijn teruggevonden. De werken werden in maart gestolen uit een privémuseum bij de Noord-Italiaanse stad Parma. Het zijn schilderijen van Renoir, Matisse en Cézanne met een geschatte waarde van zo'n 9 miljoen euro. De Italiaanse politie heeft ook een video van de diefstal openbaar gemaakt. Daarop is te zien hoe twee gemaskerde inbrekers via een raam naar binnen gaan en in minder dan 3 minuten met de schilderijen weer buiten staan. Het weer, geregeld zon en plaatselijke kans op een bui, al dan niet met onweer. De temperatuur ligt tussen de 22 graden in het noordelijk kustgebied en 30 in het zuidoosten, bij een matige, aan zee vrij krachtige noordenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.
9: Wij hebben het lef om deze muziek

Ik vind het toch wel een van zijn allermooiste platen. Er zijn natuurlijk veel meer, maar dit is kort en krachtig. I'm on fire. Het is zaterdagmiddag, het is 15 augustus alweer in het jaar 2026. Ik zeg, het is even naar ene. Goedemiddag allemaal. Wat gaan we vanmiddag doen? We hebben natuurlijk straks de 12-inch uitvoering. We hebben zoals altijd de tweede plaat Nederlandstalig. En de straatvraag natuurlijk. Deze plaat is naderhand nog een keer een hele grote nummer 1 hit geweest, maar ik vind het origineel gewoon mooier. Hier is Volumia en Afscheid uit 1998.

Poco Loco. Ach ja, dat zijn we toch allemaal wel eens. Poco Loco. The Press was dat en Cantare Pepe uit 1981. Trouwens binnenkort te zien op 15 augustus in de Havenfeesten in Breda. Ze komen weer terug. Ze waren nog niet zo lang geleden in de mes. Maar inderdaad, ik heb het over de Time Bandits met zanger natuurlijk Alides Hidding. Zij gaan weer optreden in Breda. Snel achter elkaar kun je wel zeggen. En daarna

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Lekker zo'n einde. We draaiden er weer twee achter elkaar. The Time Bandits en Endless Road uit 1985. En Toto uit 88 met Pamela. Dat allemaal hier natuurlijk op Breda Nu Radio. Want daar luister je naar.
1: De straatvraag van deze week is...
0: En het is tijd weer voor de straatvraag. De eerste van de drie. Want we doen er ieder uur eentje. En deze van het eerste uur is... Wat vind jij van het maken van een praatje met een vreemde? Nou, ik lul maar gesuf.
2: Ik doe dat eigenlijk al. Dus ik vind dat ik goed bezig ben.
3: Ik denk meestal ook voor ouderen heel leuk om nog een gesprek met ze te voeren.
4: Ja, als dat zich voordoet, dan ben ik daar wel voor, ja.
5: Doet u dat wel eens?
4: Jawel, ja, zeker.
6: Te verlegen voor misschien, of nee, geen idee. Maar ik stap niet makkelijk op vreemden af.
7: Ik doe dat vaak genoeg. Als ik ga zwemmen in Oosterhout bijvoorbeeld, bij de Waranden, dan maak ik vaak genoeg een praatje met mensen die daar dan ook komen zwemmen.
8: Gewoon als je iets ziet, gewoon aanspreken en zeggen van, oh, wat leuk, of... ja, het is een fijne dag vandaag, zulke soort dingen.
9: Er zijn heel veel mensen introvert, ik ben een beetje te... extravert, want ik loop met iedereen. Vandaar dat ik ook hier blijf stilstaan. En mijn vrouw die vindt het helemaal niks natuurlijk. Die is al weer verder aan het winkelen.
10: Ja, ik denk dat het in de stad niet lukt, maar het dorp wil wij komen.

was in 1983 of 1993 al zo. En in 2026 ook de vrede bewaren. Waarom is dat toch niet mogelijk? Ik vraag het me eigen wel eens af. Ach ja, en daarvoor inderdaad. De straatvragen, wat vind jij van het maken met een praatje met een vreemde? Maar nou, ik doe dat best wel gauw, moet ik zeggen. En ik heb ook, ja, en of mensen spreken mij aan, of ik groei stiekem wat in een winkelmandje bij iemand of zo. Dat ze het net zien, dan zeggen ze, sorry, ik moet eigenlijk in mijn eigen kar zeggen. Ja, ook dat soort dingen gebeuren wel eens natuurlijk. We gaan terug naar 1986. Hey Madonna, hier is True Blue.

als die gozer nog één keer mijn microfoon eerder openzet als dat ik klaar ben met zingen, heeft hij toch een groot probleem. Latin Quarter en Radio Africa uit 1985. En daarvoor natuurlijk Madonna uit 86 met True Blue. Het is tijd voor de 12-inch uitvoering. Dit keer hebben we gekozen voor David Bowie.

1983 was het natuurlijk een hit. Wij draaiden de 12 inch uitvoering vandaag in de remix met Little China Girl natuurlijk van Mr. David Bowie. Ja, en van 1983 schieten we zo in één keer naar 1985 en daarna weer terug naar 83. Het kan allemaal. De beste 70s, 80s en 90s iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 4 hier op Breda Nieuw Radio. Want daar luister je naar. Hier is een ex-nummer 1 hit. Aha, aha, aha. And take on me.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

voor mij best een dag langer blijven, meid. Geen probleem. Ze was een actrice en ze was een zangeres. Audrey Lenders en Manuel Goodbye. En hij zit in Nederlands, is die ook nog een keertje. Door Frank en Mirella was dat, ja. En toen heette hij ook gewoon Manuel Goodbye. Maar alleen toen in het Nederlands. En dat was alweer een aantal jaartjes geleden. En daarvoor draaiden we Aha en Take On Me. We gaan even lekker ver terug in de tijd. 1973 met Wings.

die tijd had je echt van die liedjes waar al dit soort dingen tussen zaten. Paul McCartney en zijn vrouw, oftewel Wings waren dat. En Mrs. Vanderbilt uit 1973. Hey, het eerste uur zit er alweer op voor deze zaterdagmiddag. We zijn er zometeen na de commercials, het nieuws, de verkeersinformatie. Zijn we nog twee uurtjes bij je terug met in het tweede uur de straatvraag natuurlijk. Niet te vergeten en de live-uitvoering. Ja, dat wou ik even zeggen. Dit is mijn laatste plaat. Tot zometeen.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Wat kies jij? Doof of blind?
2: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
3: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
4: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Het centrum en de markt van Ommen zijn weer toegankelijk nadat de politie vanochtend de kleedjesmarkt in Ommen had ontruimd vanwege een man die met een vuurwapen zou hebben gedreigd. Zwaar bewapende agenten van de dienst speciale interventies hielden de man rond 11:30 aan in een woning. De politie kreeg eerst een melding van een ruzie in die woning en zag later een melding binnenkomen over een vuurwapen op de markt. Niemand raakte gewond, naar het wapen wordt nog gezocht. De Amerikaanse regering heeft Apple gevraagd om geen geheugenchips meer te kopen van Chinese fabrikanten. Volgens handelsminister Lutnick is Washington daar fel op tegen vanwege zorgen over toegang tot Amerikaanse technologie. Apple zou interesse hebben in geheugenchips van het Chinese bedrijf CXMT. Het Amerikaanse techbedrijf heeft namelijk dringend extra chips nodig door de grote vraag naar halfgeleiders voor AI. Daardoor zijn geheugenchips behoorlijk schaars en ook flink duurder geworden. De politievakbond ACP wil dat er wordt gekeken naar de handhaving rond boerenacties op snelwegen na het dodelijke ongeluk op de A59 bij Hees van gisteren. Toen kwamen 2 mensen om het leven en raakten er 6 gewond nadat ze achterop een file waren gereden die ontstond door boerentrekkers op de snelweg. Volgens de ACP bepaalt de burgemeester het handhavingsplan en geeft de politie daar alleen advies over. De bond wil dat er bij toekomstige boerenacties meer wordt gehandhaafd. En het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog verkeert in grote financiële problemen met 2,8 miljoen euro aan openstaande rekeningen. Het centrum kan dat bedrag zelf niet betalen en vraagt de gemeente en provincie nu om hulp. Het Werelderfgoedcentrum Waddenzee opende vorig jaar en kostte uiteindelijk 43,7 miljoen euro. Bijna 17,4 miljoen euro meer dan begroot. De inkomsten uit de zeehondenopvang en de waddenexpositie dekken ongeveer de kosten. Aan de schuldeisers is gevraagd om mee te denken. Het weer, geregeld zon en plaatselijke kans op een bui, al dan niet met onweer. De temperatuur ligt tussen de 22 graden in het noordelijk kustgebied en 30 in het zuidoosten, bij een matige, aan zee vrij krachtige noordenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Welkom bij Breda Nu.
10: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
9: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
10: Dit is Breda Nu.
11: Wij hebben het lef om deze muziek...

Goedemiddag op deze tweede uur alweer van deze zaterdagmiddag 15 augustus begonnen we met Bob Marley en een speciale 12 inch uitvoering van Could You Be Love. Het is een keertje wat anders natuurlijk als de gewone uitvoering. Ja, de tweede plaats zoals je altijd weet is Nederlandstalig. Hier is Guus Meeuwers en per spoor is het kreng of gedeeld?

Mr. Michael Jackson natuurlijk en You Rock My World uit 1999 en daarvoor Guus Meeuwis per spoor. Kedegedeng, kedegedeng. Ja, ik zong vroeger altijd kreng, kreng. Maar ja, dat vond mijn ex niet zo leuk, geloof ik. Wat gaan we nog meer doen in dit uur? We hebben straks de straatvraag en we hebben een live-uitvoering van een plaat. En dit keer is die Nederlandstalig.

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Twee van de 80's achter elkaar in dit programma, want je weet het, we draaien 70's, 80's en 90's. We draaiden als eerste Sheila E. en Prince hoorde je er natuurlijk ook op met I Love Bizarre. En dit was Squiddy Polity en Absolute, ook zo'n lekker nummer.
1: De straatvraag van deze week is...
0: Wat vind jij van het plan om handhavers uit te rusten met pepperspray?
2: Ja, vind ik uitstekend. Want ik vind niet dat je handhavers moet discrimineren of lelijk tegen ze moet doen.
3: Ja, dat vind ik eigenlijk wel goed. Als ik kijk hoe boa's af en toe behandeld worden. En mogen zij op zo'n manier zichzelf wel verdedigen, denk ik. Ja, ik ben daar wel voorstander voor.
4: Ik vind het lastig om daar iets over te zeggen. Want er zal een reden zijn waarom zij die krijgen, denk ik.
5: Ze worden vaak geconfronteerd met fysiek geweld.
4: Ja. Nou ja, in dat geval denk ik dat het noodzakelijk is, misschien wel.
6: Dus ik vind dat als de situatie uitloopt, dat ze dan beter de politie kunnen bellen, die dan beter kunnen ingrijpen, in plaats van dat ze echt de handhavers meer uitrusting geven. Dus ik vind het een beetje een grote stap.
7: Dus ik vind het goed dat ze zich goed kunnen verweren en op gepaste tijden, als het noodzakelijk is, pepperspray kunnen toepassen.
8: Oh, dat vind ik wel ingewikkeld of zo dan. Want dan, wanneer wordt dat gebruikt dan natuurlijk en wanneer niet? En is iedereen wel goed bekwaam daarvoor? Dat vind ik wel ingewikkeld, ja.

een van die lekkere nederpopplaten, kunnen we wel zeggen, uit de jaren 80. Cadans en Er zijn dagen dat ik je vergeet. En daarvoor hadden we natuurlijk de straatvraag: wat vind jij van het plan om handhavers uit te rusten met pepperspray? Nou, ik denk zelf, dat is mijn mening, dat ze dat wel moeten doen, mits ze natuurlijk een goede opleiding of cursus hebben gehad wanneer te gebruiken en wanneer niet. Ik denk dat dat wel het belangrijkste is. Dat is mijn mening, ja. Wij gaan gewoon lekker door met de muziek op deze zaterdagmiddag 15 augustus in het jaar 2026. Muziek van Johnny, hij is jazz. Nou John, ik ook natuurlijk. Hier is I Don't Wanna Be A Hero uit 1997.

0: is just an illusion. Imagination draaide we just an illusion. And I don't wanna be a hero daarvoor van Johnny Hates Jazz.
1: Hey Hans, het lijkt me tijd voor de typisch Hans live-uitvoering.

En dat was het dan voor deze week. De live-uitvoering, we hebben gekozen voor Doe Maar. En Oké, geef mij er dan maar twee. Dit was trouwens een van de laatste grote optredens, moet ik zeggen, die ze gaven inderdaad toen in die tijd. En daarna helaas Henny Vrienten natuurlijk overleden. Ja. Dus Doe Maar zullen we helaas nooit meer zien. Maar er zijn nog steeds groepen waar je wel heen kan. Over jou hoor. Binnenkort kun je geloof ik 18 augustus of 15 augustus naar de Time Bandits in Breda weer. Ja. Maar eerst gaan we lekker door met de muziek. We gaan zo meteen terug naar 1972. Maar eerst dit. 1986. Cock Robin.

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

ging als eerste terug naar 1986 met Coke Robin en dat mooie The Promise You Made. En dit was uit 1972. Inderdaad, de Les Humphries Singers en dat heette Mexico.

De ene laatste plaat voor dit uur, het tweede uur, lag in handen van Linda D'Souza uit 1982. We kunnen er nog eentje draaien en dan zijn we straks terug met het derde uur. En daarin de straatvraag en we gaan een top 10 behandelen. En welke dat is, dat hoor je natuurlijk zo meteen.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
1: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bon Syra, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
5: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
6: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Opnieuw hebben tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion de toegang tot de A12 in Den Haag geblokkeerd. De actie werd niet vooraf bij de gemeente aangekondigd. De activisten staan op de Boslaan en blokkeren daar het verkeer richting de snelweg. Extinction Rebellion zegt dat er is getwijfeld over de actie vanwege het dodelijke ongeluk van gisteren op de A59 bij Hees als gevolg van de trekkerblokkade. Toch gaat de demonstratie door, want de klimaatcrisis is volgens de organisatie te belangrijk. Bij een verkeersongeval in het zuidoosten van Turkije zijn 5 mensen omgekomen, onder wie 2 kinderen van 4 en 10 jaar. Het ongeluk gebeurde in Liç in de provincie Diyarbakir. Een minibus met passagiers was onderweg naar een huwelijksfeest toen hij een klapband kreeg. De chauffeur verloor toen de macht over het stuur en crashte. 11 mensen raakten gewond, van wie er 3 volgens de autoriteiten in kritieke toestand zijn. De Amerikaanse regering heeft Apple gevraagd om geen geheugenchips meer te kopen van Chinese fabrikanten. Volgens handelsminister Lutnick is Washington daar fel op tegen vanwege zorgen over toegang tot Amerikaanse technologie. Apple zou interesse hebben in geheugenchips van het Chinese bedrijf CXMT. Het Amerikaanse techbedrijf heeft namelijk dringend extra chips nodig door de grote vraag naar halfgeleiders voor AI. Daardoor zijn geheugenchips behoorlijk schaars en ook flink duurder geworden. En afgelopen nacht is in Nijmegen een man overleden nadat hij onwel werd tijdens zijn aanhouding door de politie. Het incident gebeurde rond 4:30 in een woning aan de Bergstraat. Agenten waren daar na een melding over geschreeuw en probeerden de man aan te houden. Hij verzette zich en werd daarna onwel. Ondanks medische hulp overleed hij ter plaatse. De Rijksrecherche onderzoekt wat er precies is gebeurd. De politie doet nog geen verdere mededelingen over het dodelijke incident in Nijmegen. Het weer, geregeld zon en plaatselijke kans op een bui, al dan niet met onweer. De temperatuur ligt tussen de 22 graden in het noordelijk kustgebied en 30 in het zuidoosten, bij een matige, aan zee vrij krachtige noordenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Welkom bij Breda Nu.
10: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
9: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
10: Dit is Breda Nu.
11: Wij hebben het lef om deze muziek

een van de oude hits met het nieuwe liedje erop. Cool and the Gang, samen met Rihanna en Diamonds featuring Fresh, natuurlijk uit de jaren 80. En daar begonnen we het laatste uur mee. Wat gaan we in dit uur doen? We gaan de top 10 behandelen en draaien de nummers 3, 2 en 1. En natuurlijk de tweede plaat, Nederlandstalig. MUZIEK

We draaiden er weer twee achter elkaar. De tweede plaat, Nederlandstalig natuurlijk. Uit 1983 draaiden we Drukwerk en Lijn 10. En ik denk dat ze volgend jaar wel weer in de mes staan, hoor. Want het is iedere keer helemaal uitverkocht. En dit was natuurlijk de dame met die prachtige stem. Helaas is ze er niet meer. Whitney Houston en My Love Is Your Love uit 1999. We gaan terug naar het jaar 1983 en daarna naar het jaar 1960. 1986, maar eerst de UB40.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

De dames van Solid Harmony en I'll Be There For You uit 1998. En daarvoor de straatvraag. Wat vind jij van topless zonnen op het strand? Ik zou zeggen, dames, doe het maar gewoon. Doe het maar gewoon.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl

Ging jij even lekker terug in de tijd. Wat we doen natuurlijk de 70s, de 80s en de 90s. Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 4 uur. We begonnen natuurlijk met Diana Ross in 1985 en de Chain Reaction. En Klein Gamble met de Rhinestone Cowboy uit 1975. Na de volgende plaat is het tijd voor de top 10 en gaan we terug naar 1997.

1972 alweer. Lobo. And I'd love you to want me. En we gaan even een hele stap vooruit maken. Want het is inmiddels de hoogste tijd voor de top 10 die we gaan behandelen. Nou, zul je je eigen afvragen, hoe doe je dat iedere week? Nou, wat ik doe is, ik heb een link en daar zet ik het jaartal in en een week. En wat er dan uitkomt, dat draai ik dan. En dit keer, heel speciaal, zitten er twee Nederlandstalige platen in. Ja, ik kan er ook niks aan doen, helaas. Het is de manier waarop we werken. We gaan beginnen met de nummer 10. Daar vinden we Flemman en I'll Be Only Your Friend. Nieuw op nummer 10 in de eerste week natuurlijk. Chess met Encore Une Fois gaat van 9 naar nummer 9. Dus die blijft gewoon staan eigenlijk op nummer in de vierde week. Van 7 naar nummer 8. Eén plaats verlies in de 12e week voor No Mercy en When I Die. Latricia McNeil met Ain't That Just The Way gaat van 21 naar 7. Nou, ik moet zeggen, dat is toch netjes. En R. Kelly, I Believe I Can Fly. Ik denk dat je het kan. Probeer het eens. Ging van 4 naar nummer 6 in de 9e week. The Kelly Family met Fell In Love With An Alien ging van 3 naar 5. En van 5 naar 4 ging S. Jet Futuring, Peter Cetera en Hard To Say I'm Sorry. Je kent die plaats vast en zeker nog wel. Dat betekent dat we toe zijn aan de nummers 3, 2 en 1. En nummer 1 en nummer 2, ja, ik kan er echt niks aan doen, zijn Nederlandstalig. En ja, ik heb het ingetypt en ik vind, dan moet ik het ook doen. Dit is de nummer 3 van deze week. Hier zijn de Spice Girls en Mama. Who do you think you are? Nou, eigenlijk een dubbele A-kant, want Mama is een A-kant en Who do you think you are is een A-kant.

En dat was hem dan, de top 3 deze week. We gingen terug naar het jaar 1997 met op nummer 3 de Spice Girls en Who Do You Think You Are. Nummer 2 Frans Bauer en Marianne Weber en de regenboog. En de Marianne Weber heb ik eens een keer een interview mee gehad. Echt een schat van een vrouw. En van niks, ja echt van niks, op nummer 1 Jantje Smit in die tijd. En ik zing dit lied voor jou alleen. Ja, hij stond op nummer 1. En Jan heeft natuurlijk alles te danken aan BZN, want daar is hij groot mee geworden.

Dit is opgenomen in 1991. Olivia Newton, John Travolta natuurlijk. En Frankie Valli en de Grease Dream Mix. Draaiden we helemaal speciaal voor jou. Het zit er weer op. Op deze zaterdagmiddag. Volgende week zijn we er weer even naar 1. Tussen 1 en 4. Alleen maar 70s, 80s en 90s. Ik wens je een hele fijn weekend en een fijne werkweek. En graag tot volgende week zaterdagmiddag.

0: in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
2: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
3: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. India wil de komende jaren 8 nieuwe chipfabrieken en 5 nieuwe kernreactoren bouwen. Premier Modi maakte dat bekend tijdens de viering van de onafhankelijkheid. Met die plannen wil India de economie verder ontwikkelen en de energievoorziening zekerder maken. Modi kondigde ook gratis opleidingen en examentrainingen aan voor miljoenen jongeren. Daarmee reageert hij indirect op de grote protesten over de beperkte economische kansen voor jongeren na de uitgelekte examens. Na de zware aardbeving bij het Indonesische eiland Flores zijn vandaag opnieuw meerdere aardbevingen gemeld in de regio. Op Noord-Sumatra werd een beving met een kracht van 6,4 gemeten op zo'n 75 kilometer van de stad Medan. Ook bij Papua-Nieuw-Guinea was er een aardbeving met een kracht van 5,8. De zware beving bij Flores had een kracht van 7,7 en kostte zeker 40 mensen het leven. Het epicentrum lag ongeveer 30 kilometer voor de kust op 15 kilometer diepte. Bij een verkeersongeval in het zuidoosten van Turkije zijn 5 mensen omgekomen, onder wie 2 kinderen van 4 en 10 jaar. Het ongeluk gebeurde in Liç in de provincie Diyarbakir. Een minibus met passagiers was onderweg naar een huwelijksfeest toen hij een klapband kreeg. De chauffeur verloor toen de macht over het stuur en crashte. 11 mensen raakten gewond, van wie er 3 volgens de autoriteiten in kritieke toestand zijn. En de luchthaven van Catania op Sicilië hervatte vanmiddag het vliegverkeer weer nadat de Etna voor problemen had gezorgd. De vulkaan barstte eerder deze week uit, waardoor aswolken het vliegverkeer in gevaar brachten. Maar het risiconiveau rond de uitbarsting is inmiddels verlaagd. En sinds 2 uur geleden kunnen er weer vluchten vertrekken en landen. De luchthaven Catania op Sicilië waarschuwt reizigers wel om goed te controleren of hun vlucht doorgaat. Het weer, geregeld zon en plaatselijke kans op een bui, al dan niet met onweer. De temperatuur ligt tussen de 22 graden in het noordelijk kustgebied en 30 in het zuidoosten, bij een matige, aan zee vrij krachtige noordenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Welkom bij Breda Nu.
9: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
9: Dit is Breda Nu.

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker. De politie heeft twee mannen aangehouden vanwege een mishandeling op een camping aan de Klein Oosterhout in Dorst. Het incident vond plaats op 9 augustus. Daarbij raakte één persoon zwaar gewond. De aanhoudingen werden maandag verricht, maar zijn vrijdag door de politie bekendgemaakt. Het gaat om een 39-jarige man uit Rosmalen en een 47-jarige man uit Andel. De laatste is de man die bij het incident gewond raakte. Beiden worden verdacht van bedreiging en mishandeling. Getuigen melden eerder dat zij schoten hadden gehoord. De politie kan op dit moment nog niet bevestigen of er daadwerkelijk is geschoten. Dat maakt deel uit van het lopende onderzoek. De 78-jarige Toon uit Oosterhout, die sinds vorige week zondag werd vermist, is overleden. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Waar het lichaam is aangetroffen en onder welke omstandigheden wil de politie niet zeggen. Volgens een woordvoerder is er geen sprake van een misdrijf. Hulpdiensten zochten de afgelopen dagen intensief naar de vermiste man. Afgelopen woensdag werd er onder meer gezocht in en rond het Wilhelmina-kanaal Zuid in Oosterhout. Daarbij werden speciale sonarapparatuur, een drone en duikers van de brandweer ingezet. Rijkswaterstaat gaat steviger optreden tegen overtreders van het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug. Komende maandag start in samenwerking met de politie een handhavingsactie waarbij vrachtwagens die het verbod negeren bekeurd worden. Omdat er twijfels zijn over de stevigheid van de staalconstructie van de brug, mogen vrachtwagens en touringcars voorlopig niet over de brug rijden. Volgens Rijkswaterstaat is de hoeveelheid zwaar verkeer al met 95% afgenomen. Toch rijden er nog dagelijks honderden vrachtwagens over de brug. Tot zover de Breda Update. Voor meer nieuws uit de stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: je dan niet te missen? Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
3: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
6: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met radionieuws op Breda Nu. Bij een schietpartij op de campus van Virginia State University in de Verenigde Staten zijn 5 mensen gewond geraakt. 1 van hen is er volgens de politie slecht aan toe. Agenten kregen vanochtend meldingen van schoten en vonden de slachtoffers bij studentenwoningen. Volgens de universiteit waren meerdere verdachten betrokken bij die schietpartij, waarvan de aanleiding onbekend is. De campus bleef na het schietincident afgesloten. De universiteit begint maandag aan het nieuwe studiejaar. De politie heeft de blokkade van Extinction Rebellion op de Utrechtse baan in Den Haag beëindigd. Zo'n 40 klimaatactivisten die niet zelf wilden vertrekken zijn aangehouden en naar het stadion van ADO Den Haag gebracht. De demonstranten blokkeerden sinds 2 uur vanmiddag de toegang tot de A12. Die actie was niet aangekondigd en daarom gaf burgemeester Van Zanen de opdracht om de weg vrij te maken. Na het noteren van hun gegevens zijn alle activisten weer vrijgelaten. India wil de komende jaren 8 nieuwe chipfabrieken en 5 nieuwe kernreactoren bouwen. Premier Modi maakte dat bekend tijdens de viering van de onafhankelijkheid. Met die plannen wil India de economie verder ontwikkelen en de energievoorziening zekerder maken. Modi kondigde ook gratis opleidingen en examentrainingen aan voor miljoenen jongeren. Daarmee reageert hij indirect op de grote protesten over de beperkte economische kansen voor jongeren na de uitgelekte examens. En na de zware aardbeving bij het Indonesische eiland Flores zijn vandaag opnieuw meerdere aardbevingen gemeld in de regio. Op Noord-Sumatra werd een beving met een kracht van 6,4 gemeten op zo'n 75 kilometer van de stad Medan. Ook bij Papua-Nieuw-Guinea was er een aardbeving met een kracht van 5,8. De zware beving bij Flores had een kracht van 7,7 en kostte zeker 40 mensen het leven. Het epicentrum lag ongeveer 30 kilometer voor de kust op 15 kilometer diepte. Het weer, opklaringen met mogelijk nog wat regen. Vannacht is het overwegend droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Morgen is er een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Welkom bij Breda Nu.
10: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
9: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
10: Dit is Breda Nu.
11: This is

0: bekendgemaakt. Het gaat om een 39-jarige man uit Rosmalen en een 47-jarige man uit Andel. De laatste is de man die bij het incident gewond raakte. Beiden worden verdacht van bedreiging en mishandeling. Getuigen melden eerder dat zij schoten hadden gehoord. De politie kan op dit moment nog niet bevestigen of er daadwerkelijk is geschoten. Dat maakt deel uit van het lopende onderzoek. De 78-jarige Toon uit Oosterhout, die sinds vorige week zondag werd vermist, is overleden. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Waar het lichaam is aangetroffen en onder welke omstandigheden wil de politie niet zeggen. Volgens een woordvoerder is er geen sprake van een misdrijf. Hulpdiensten zochten de afgelopen dagen intensief naar de vermiste man. Afgelopen woensdag werd er onder meer gezocht in en rond het Wilhelmina-kanaal Zuid in Oosterhout. Daarbij werden speciale sonarapparatuur, een drone en duikers van de brandweer ingezet. Rijkswaterstaat gaat steviger optreden tegen overtreders van het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug. Komende maandag start in samenwerking met de politie een handhavingsactie waarbij vrachtwagens die het verbod negeren bekeurd worden. Omdat er twijfels zijn over de stevigheid van de staalconstructie van de brug, mogen vrachtwagens en touringcars voorlopig niet over de brug rijden. Volgens Rijkswaterstaat is de hoeveelheid zwaar verkeer al met 95% afgenomen. Toch rijden er nog dagelijks honderden vrachtwagens over de brug. Tot zover de Breda Update. Voor meer nieuws uit de stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker.
1: De politie heeft twee mannen aangehouden vanwege een mishandeling op een camping aan de Klein Oosterhout in Dorst. Het incident vond plaats op 9 augustus. Daarbij raakte één persoon zwaar gewond. De aanhoudingen werden maandag verricht, maar zijn vrijdag door de politie.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu, wens je een fijne zomer.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu-team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met radionieuws op Breda Nu. Bij een grote strandopruimactie in Zandvoort is ruim 4000 kilo afval van de kust gehaald. Zo'n 2000 vrijwilligers verzamelden de afgelopen twee weken onder meer ruim 79.000 sigarettenpeuken. Ruim anderhalf keer zoveel als vorig jaar. Volgens Stichting de Noordzee is dat zorgwekkend omdat filters voor 95% uit plastic bestaan en uiteenvallen in microplastics. Er werden ook onder meer stukken visnet, plastic korrels en flesjes uit China en Maleisië aangetroffen op het strand. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de droogte onder de zomergrens gezakt. Rijkswaterstaat streeft in de zomer naar een peil van 10 tot 30 centimeter onder NAP, maar die ondergrens is nu overschreden. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter en tegelijkertijd is de vraag naar water groot. Komende week overleggen Rijkswaterstaat en de waterschappen over mogelijke maatregelen, zoals sproeiverboden. Voor huishoudens en industrie zijn voorlopig geen problemen te verwachten. Bij een schietpartij op de campus van Virginia State University in de Verenigde Staten zijn 5 mensen gewond geraakt. Eén van hen is er volgens de politie slecht aan toe. Agenten kregen vanochtend meldingen van schoten en vonden de slachtoffers bij studentenwoningen. Volgens de universiteit waren meerdere verdachten betrokken bij die schietpartij, waarvan de aanleiding onbekend is. De campus bleef na het schietincident afgesloten. De universiteit begint maandag aan het nieuwe studiejaar. En in het Como-meer in Italië wordt met een speciale onderwaterrobot naar een 21-jarige man uit Milaan gezocht. Hij raakte tijdens een boottocht met zijn vriendin om nog onbekende reden overboord. Hulpdiensten gaan ervan uit dat hij is overleden. Eerdere zoekacties met duikers, boten, jetskis en een helikopter leverden niets op. En daarom is er nu een speciale duikeenheid uit Genua ingeschakeld. Hun onderwaterrobot kan tot 300 meter diep zoeken. Het weer, opklaringen met mogelijk nog wat regen. Vannacht is het overwegend droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Morgen is er een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker.
1: De politie heeft twee mannen aangehouden vanwege een mishandeling op een camping aan de Klein Oosterhout in Dorst. Het incident vond plaats op 9 augustus. Daarbij raakte één persoon zwaar gewond. De aanhoudingen werden maandag verricht, maar zijn vrijdag door de politie bekendgemaakt. Het gaat om een 39-jarige man uit Rosmalen en een 47-jarige man uit Andel. De laatste is de man die bij het incident gewond raakte. Beiden worden verdacht van bedreiging en mishandeling. Getuigen melden eerder dat zij schoten hadden gehoord. De politie kan op dit moment nog niet bevestigen.

0: of het daadwerkelijk is geschoten. Dat maakt deel uit van het lopende onderzoek. De 78-jarige Toon uit Oosterhout, die sinds vorige week zondag werd vermist, is overleden. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Waar het lichaam is aangetroffen en onder welke omstandigheden wil de politie niet zeggen. Volgens een woordvoerder is er geen sprake van een misdrijf. Hulpdiensten zochten de afgelopen dagen intensief naar de vermiste man. Afgelopen woensdag werd er onder meer gezocht in en rond het Wilhelmina-kanaal Zuid in Oosterhout. Daarbij werden speciale sonarapparatuur, een drone en duikers van de brandweer ingezet. Rijkswaterstaat gaat steviger optreden tegen overtreders van het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug. Komende maandag start in samenwerking met de politie een handhavingsactie waarbij vrachtwagens die het verbod negeren bekeurd worden. Omdat er twijfels zijn over de stevigheid van de staalconstructie van de brug, mogen vrachtwagens en touringcars voorlopig niet over de brug rijden. Volgens Rijkswaterstaat is de hoeveelheid zwaar verkeer al met 95% afgenomen. Toch rijden er nog dagelijks honderden vrachtwagens over de brug. Tot zover de brede update. Voor meer nieuws uit de stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: changes.
1: Mis niets van het laatste nieuws uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
5: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
6: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
7: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
8: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
9: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
10: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen is nog steeds niet onder controle en heeft inmiddels al zo'n 2000 hectare natuur verwoest. Aan de noordkant is het vuur ingedampt, maar richting het oosten breidt de brand zich verder uit. In het dorp Sauwbrood en delen van Butgenbach zijn al 600 bewoners geëvacueerd. Het blussen is lastig door de gedraaide wind en het moeilijk begaanbare gebied. Verschillende Europese landen schieten België te hulp. Ook Nederland stuurt 2 Chinook-helikopters. Bij een grote strandopruimactie in Zandvoort is ruim 4000 kilo afval van de kust gehaald. Zo'n 2000 vrijwilligers verzamelden de afgelopen 2 weken onder meer ruim 79.000 sigarettenpeuken. Ruim 1,5 keer zoveel als vorig jaar. Volgens Stichting de Noordzee is dat zorgwekkend omdat filters voor 95% uit plastic bestaan en uiteenvallen in microplastics. Er werden ook onder meer stukken visnet, plastic korrels en flesjes uit China en Maleisië aangetroffen op het strand. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de droogte onder de zomergrens gezakt. Rijkswaterstaat streeft in de zomer naar een peil van 10 tot 30 centimeter onder NAP, maar die ondergrens is nu overschreden. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter en tegelijkertijd is de vraag naar water groot. Komende week overleggen Rijkswaterstaat en de waterschappen over mogelijke maatregelen zoals sproeiverboden. Voor huishoudens en industrie zijn voorlopig geen problemen te verwachten. En de Belangenvereniging voor Jonge Brabantse Boeren stopt met overleggen met de provincie Noord-Brabant. Aanleiding is het plan van de provincie om de vergunningen van 5 pluimveehouders in te trekken. Volgens het Brabants Agrarisch Jongerencontact, dat ruim 1100 jonge boeren vertegenwoordigt, is daarmee een principiële grens bereikt. Er wordt pas weer gepraat met de provincie als het plan om de vergunningen in te trekken van tafel gaat. De Belangenvereniging vindt het vertrouwen in de provincie al langer onder druk staan. Het weer, opklaringen met mogelijk nog wat regen. Vannacht is het overwegend droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Morgen is er een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
11: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
11: Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeker.
1: De politie heeft twee mannen aangehouden vanwege een mishandeling op een camping aan de Klein Oosterhout in Dorst. Het incident vond plaats op 9 augustus. Daarbij raakte één persoon zwaar gewond. De aanhoudingen werden maandag verricht, maar zijn vrijdag door de politie bekendgemaakt. Het gaat om een 39-jarige man uit Rosmalen en een 47-jarige man uit Andel. De laatste is de man die bij het incident gewond raakte. Beiden worden verdacht van bedreiging en mishandeling. Getuigen melden eerder dat zij schoten hadden gehoord. De politie kan op dit moment nog niet bevestigen of er daadwerkelijk is geschoten. Dat maakt deel uit van het lopende onderzoek. De 78-jarige Toon uit Oosterhout, die sinds vorige week zondag werd vermist, is overleden. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Waar het lichaam is aangetroffen en onder welke omstandigheden wil de politie niet zeggen. Volgens een woordvoerder is er geen sprake van een misdrijf. Hulpdiensten zochten de afgelopen dagen intensief naar de vermiste man. Afgelopen woensdag werd er onder meer gezocht in en rond het Wilhelmina-kanaal Zuid in Oosterhout. Daarbij werden speciale sonarapparatuur, een drone en duikers van de brandweer ingezet. Rijkswaterstaat gaat steviger optreden tegen overtreders van het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug. Komende maandag start in samenwerking met de politie een handhavingsactie waarbij vrachtwagens die het verbod negeren bekeurd worden. Omdat er twijfels zijn over de stevigheid van de staalconstructie van de brug, mogen vrachtwagens en touringcars voorlopig niet over de brug rijden. Volgens Rijkswaterstaat is de hoeveelheid zwaar verkeer al met 95% afgenomen. Toch rijden er nog dagelijks honderden vrachtwagens over de brug. Tot zover de Breda Update. Voor meer nieuws uit de stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse meren of in de Bredase haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Wat kies jij? Doof of blind?
2: Ik kan niet kiezen, want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk, maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda nu.
3: Breda nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda nu. Iran en Oman zijn het in principe eens geworden over veilige scheepvaart door de straat van Hormuz. Dat meldt Al Jazeera op basis van een verklaring van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De laatste details van het akkoord moeten nog worden uitgewerkt. De belangrijke vaarroute voor de olie-export is sinds het uitbreken van de oorlog tussen Iran, Israël en de VS grotendeels geblokkeerd. Met het akkoord willen Iran en Oman een veilige doorgang garanderen met behoud van hun eigen soevereiniteit. Bij de Israëlische luchtaanval in Zuid-Libanon, waarbij 7 mensen zijn omgekomen, onder wie 3 kinderen en 2 vrouwen, was een Hezbollah-commandant het doelwit. Volgens het Israëlische leger is hij bij die aanval ook gedood. De Libanese autoriteiten zeggen dat juist een heel gezin is omgekomen en dat er geen militair doelwit was. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat Hezbollah eerder Israëlische militairen aangevallen had in de veiligheidszone in Zuid-Libanon en er daarbij 3 verwonden. De grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen is nog steeds niet onder controle en heeft inmiddels al zo'n 2000 hectare natuur verwoest. Aan de noordkant is het vuur ingedampt, maar richting het oosten breidt de brand zich verder uit. In het dorp Sauwbrood en delen van Butgenbach zijn al 600 bewoners geëvacueerd. Het blussen is lastig door de gedraaide wind en het moeilijk begaanbare gebied. Verschillende Europese landen schieten België te hulp. Ook Nederland stuurt 2 Chinook-helikopters. En de Belangenvereniging voor Jonge Brabantse Boeren stopt met overleggen met de provincie Noord-Brabant. Aanleiding is het plan van de provincie om de vergunningen van 5 pluimveehouders in te trekken. Volgens het Brabants Agrarisch Jongerencontact, dat ruim 1100 jonge boeren vertegenwoordigt, is daarmee een principiële grens bereikt. Er wordt pas weer gepraat met de provincie als het plan om de vergunningen in te trekken van tafel gaat. De Belangenvereniging vindt het vertrouwen in de provincie al langer onder druk staan. Het weer, opklaringen met mogelijk nog wat regen. Vannacht is het overwegend droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Morgen is er een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Breda nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker.
1: De politie heeft twee mannen aangehouden vanwege een mishandeling op een camping aan de Klein Oosterhout in Dorst. Het incident vond plaats op 9 augustus. Daarbij raakte één persoon zwaar gewond. De aanhoudingen werden maandag verricht, maar zijn vrijdag door de politie bekendgemaakt. Het gaat om een 39-jarige man uit Rosmalen en een 47-jarige man uit Andel. De laatste is de man die bij het incident gewond raakte. Beiden worden verdacht van bedreiging en mishandeling. Getuigen melden eerder dat zij schoten hadden gehoord. De politie kan op dit moment nog niet bevestigen of het daadwerkelijk is geschoten. Dat maakt deel uit van het lopende onderzoek. De 78-jarige Toon uit Oosterhout, die sinds vorige week zondag werd vermist, is overleden. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Waar het lichaam is aangetroffen en onder welke omstandigheden wil de politie niet zeggen. Volgens een woordvoerder is er geen sprake van een misdrijf. Hulpdiensten zochten de afgelopen dagen intensief naar de vermiste man. Afgelopen woensdag werd er onder meer gezocht in en rond het Wilhelmina-kanaal Zuid in Oosterhout. Daarbij werden speciale sonarapparatuur, een drone en duikers van de brandweer ingezet. Rijkswaterstaat gaat steviger optreden tegen overtreders van het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug. Komende maandag start in samenwerking met de politie een handhavingsactie waarbij vrachtwagens die het verbod negeren bekeurd worden. Omdat er twijfels zijn over de stevigheid van de staalconstructie van de brug, mogen vrachtwagens en touringcars voorlopig niet over de brug rijden. Volgens Rijkswaterstaat is de hoeveelheid zwaar verkeer al met 95% afgenomen. Toch rijden er nog dagelijks honderden vrachtwagens over de brug. Tot zover de Breda Update. Voor meer nieuws uit de stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

niks uit de stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
5: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
6: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
7: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Verspreid over Nederland waren er vandaag op zo'n 80 plekken allerlei herdenkingen van het eind van de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands-Indië. Het is precies 81 jaar geleden dat Japan capituleerde. Bij het Indisch monument in Den Haag legden premier Jetten en minister Sterk namens de regering een krans en werd er een minuut stilte gehouden. Schrijver Maddie Stolk sprak over de ervaringen van haar ouders tijdens de Japanse bezetting en in interneringskampen. Iran en Oman zijn het in principe eens geworden over veilige scheepvaart door de straat van Hormuz. Dat meldt Al Jazeera op basis van een verklaring van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De laatste details van het akkoord moeten nog worden uitgewerkt. De belangrijke vaarroute voor de olie-export is sinds het uitbreken van de oorlog tussen Iran, Israël en de VS grotendeels geblokkeerd. Met het akkoord willen Iran en Oman een veilige doorgang garanderen met behoud van hun eigen soevereiniteit. Bij de Israëlische luchtaanval in Zuid-Libanon, waarbij 7 mensen zijn omgekomen, onder wie 3 kinderen en 2 vrouwen, was een Hezbollah-commandant het doelwit. Volgens het Israëlische leger is hij bij die aanval ook gedood. De Libanese autoriteiten zeggen dat juist een heel gezin is omgekomen en dat er geen militair doelwit was. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat Hezbollah eerder Israëlische militairen aangevallen had in de veiligheidszone in Zuid-Libanon en er daarbij 3 verwonden. En de Marokkaanse politie heeft zeker 111 mensen opgepakt die de Spaanse enclave Ceuta probeerden binnen te komen. Op 2 Marokkanen na kwamen ze allemaal uit landen ten zuiden van de Sahara. De arrestaties waren in en rond de Marokkaanse grensstad Fnidek tegenover Ceuta. Volgens Spaanse media zette de politie daarbij traangas in. De grens wordt streng bewaakt uit angst voor een nieuwe massale toestroom van migranten. Eind juli bereikten vele tienduizenden migranten vanuit Marokko Ceuta. Het weer, opklaringen met mogelijk nog wat regen. Vannacht is het overwegend droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Morgen is er een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
9: Welkom bij Breda Nu.
10: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
9: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
10: Dit is Breda Nu.

0: to dust. All that I adore.
1: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
2: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker. De politie heeft twee mannen aangehouden vanwege een mishandeling op een camping aan de Klein Oosterhout in Dorst. Het incident vond plaats op 9 augustus. Daarbij raakte één persoon zwaar gewond. De aanhoudingen werden maandag verricht, maar zijn vrijdag door de politie bekendgemaakt. Het gaat om een 39-jarige man uit Rosmalen en een 47-jarige man uit Andel. De laatste is de man die bij het incident gewond raakte. Beiden worden verdacht van bedreiging en mishandeling. Getuigen melden eerder dat zij schoten hadden gehoord. De politie kan op dit moment nog niet bevestigen of er daadwerkelijk is geschoten. Dat maakt deel uit van het lopende onderzoek. De 78-jarige Toon uit Oosterhout, die sinds vorige week zondag werd vermist, is overleden. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Waar het lichaam is aangetroffen en onder welke omstandigheden wil de politie niet zeggen. Volgens een woordvoerder is er geen sprake van een misdrijf. Hulpdiensten zochten de afgelopen dagen intensief naar de vermiste man. Afgelopen woensdag werd er onder meer gezocht in en rond het Wilhelmina-kanaal Zuid in Oosterhout. Daarbij werden speciale sonarapparatuur, een drone en duikers van de brandweer ingezet. Rijkswaterstaat gaat steviger optreden tegen overtreders van het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug. Komende maandag start in samenwerking met de politie een handhavingsactie waarbij vrachtwagens die het verbod negeren bekeurd worden. Omdat er twijfels zijn over de stevigheid van de staalconstructie van de brug, mogen vrachtwagens en touringcars voorlopig niet over de brug rijden. Volgens Rijkswaterstaat is de hoeveelheid zwaar verkeer al met 95% afgenomen. Toch rijden er nog dagelijks honderden vrachtwagens over de brug. Tot zover de Breda Update. Voor meer nieuws uit de stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Well, who's next?
1: Lekker hangen op één van de vele terrassen. Een barbecue in de tuin of een verkoelende duik.
2: Dit is de zomer van Breda.
1: Breda nu!

0: bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
1: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
2: Ik ben Erik Smit. En ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Marokko heeft bijna 300 migranten opgepakt die proberen de Spaanse enclave Ceuta binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia kwamen de 294 aangehouden migranten vooral uit andere Afrikaanse landen. De autoriteiten waren extra alert na oproepen op sociale media om de grens opnieuw massaal over te steken. Er was geen grote bestorming, maar een groep migranten probeerde toch via de bergen Ceuta te bereiken. Er zijn ook verschillende Spaanse journalisten aangehouden en het land uitgezet. Het dodental na het kapseizen van een veerboot op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 68. Onder de slachtoffers zijn vooral vishandelaren en inwoners van dorpen rond het meer. De boot mocht maximaal 90 mensen vervoeren, maar had volgens de autoriteiten aan boord zeker 119 volwassenen en bemanningsleden, plus nog een onbekend aantal kinderen. Het schip kwam dinsdag in de problemen door hoge golven en harde wind en sloeg om. Nog niet alle lichamen zijn gevonden of geïdentificeerd. Verspreid over Nederland waren er vandaag op zo'n 80 plekken allerlei herdenkingen van het eind van de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands-Indië. Het is precies 81 jaar geleden dat Japan capituleerde. Bij het Indisch monument in Den Haag legden premier Jetten en minister Sterk namens de regering een krans en werd er een minuut stilte gehouden. Schrijver Maddie Stolk sprak over de ervaringen van haar ouders tijdens de Japanse bezetting en in interneringskampen. En vrouwen kunnen in de toekomst ook de troon van Liechtenstein erven. Het vorstenhuis heeft de regels aangepast. Voortaan wordt het oudste kind van de vorst troonopvolger, ongeacht of het een jongen of meisje is. De nieuwe regel geldt alleen voor kinderen die in de toekomst worden geboren. De huidige en enige dochter van erfprins Alois, Marie-Caroline, komt daarvoor niet in aanmerking voor de troon. Alois wil dat degene die het best is voorbereid het land zal kunnen leiden, ongeacht het geslacht. Het weer, opklaringen met mogelijk nog wat regen. Vannacht is het overwegend droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Morgen is er een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

Opeens leek de morgen verder weg te zijn dan ooit. Dat gebeurt alleen in droom, in films of anders nooit. Alsof de grond verdwenen is, zo lijkt het hier te zijn. En krijgt alles van betekenis, uiteindelijk zijn tijd. En nu zit ik hier op deze plek, en jij bent ergens anders. Gescheiden door de ruimte, maar niet in onze hart. Wat kan ik doen naar jou te zeggen? Ik zal hier op je wachten. Al zie ik je nu niet, toch zing ik zacht.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker.
1: De politie heeft twee mannen aangehouden vanwege een mishandeling op een camping aan de Klein Oosterhout in Dorst. Het incident vond plaats op 9 augustus. Daarbij raakte één persoon zwaar gewond. De aanhoudingen werden maandag verricht, maar zijn vrijdag door de politie bekendgemaakt. Het gaat om een 39-jarige man uit Rosmalen en een 47-jarige man uit Andel. De laatste is de man die bij het incident gewond raakte. Beiden worden verdacht van bedreiging en mishandeling. Getuigen melden eerder dat zij schoten hadden gehoord. De politie kan op dit moment nog niet bevestigen of er daadwerkelijk is geschoten. Dat maakt deel uit van het lopende onderzoek. De 78-jarige Toon uit Oosterhout, die sinds vorige week zondag werd vermist, is overleden. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Waar het lichaam is aangetroffen en onder welke omstandigheden wil de politie niet zeggen. Volgens een woordvoerder is er geen sprake van een misdrijf. Hulpdiensten zochten de afgelopen dagen intensief naar de vermiste man. Afgelopen woensdag werd er onder meer gezocht in en rond het Wilhelmina-kanaal Zuid in Oosterhout. Daarbij werden speciale sonarapparatuur, een drone en duikers van de brandweer ingezet. Rijkswaterstaat gaat steviger optreden tegen overtreders van het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug. Komende maandag start in samenwerking met de politie een handhavingsactie waarbij vrachtwagens die het verbod negeren bekeurd worden. Omdat er twijfels zijn over de stevigheid van de staalconstructie van de brug, mogen vrachtwagens en touringcars voorlopig niet over de brug rijden. Volgens Rijkswaterstaat is de hoeveelheid zwaar verkeer al met 95% afgenomen. Toch rijden er nog dagelijks honderden vrachtwagens over de brug. Tot zover de Breda Update.

0: bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
5: Wat kies jij? Doof of blind?
6: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
7: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen heeft inmiddels al zo'n 2700 hectare veengebied verwoest. Dat meldt de waarnemend gouverneur van de provincie Luik. Zo'n 600 bewoners zijn vanwege de brand en de rook uit voorzorg geëvacueerd. Ongeveer 40 van hen brengen de nacht door in een sporthal in de buurt. De gouverneur benadrukt dat de veiligheid van de bevolking de hoogste prioriteit heeft. Omringende landen, waaronder ook Nederland, helpen en ook Vlaanderen heeft hulp aangeboden. De 2000 inwoners van het Duitse dorp Gij mogen terug naar huis nadat een grote natuurbrand daar nu onder controle is gebracht. Die brand kwam vrijdag tot op zo'n 150 meter van de huizen en legde er ongeveer 300 hectare bos in de as. Het vuur breidt zich nu niet meer uit, maar het blussen gaat nog zeker tot maandag door. In het bos ligt nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog, waardoor tijdens het blussen ook explosies zijn gehoord. De autoriteiten roepen mensen voorlopig op om uit het bos te blijven. Marokko heeft bijna 300 migranten opgepakt die proberen de Spaanse enclave Ceuta binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia kwamen de 294 aangehouden migranten vooral uit andere Afrikaanse landen. De autoriteiten waren extra alert na oproepen op sociale media om de grens opnieuw massaal over te steken. Er was geen grote bestorming, maar een groep migranten probeerde toch via de bergen Ceuta te bereiken. Er zijn ook verschillende Spaanse journalisten aangehouden en het land uitgezet. En het dodental na het kapseizen van een veerboot op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 68. Onder de slachtoffers zijn vooral vishandelaren en inwoners van dorpen rond het meer. De boot mocht maximaal 90 mensen vervoeren, maar had volgens de autoriteiten aan boord zeker 119 volwassenen en bemanningsleden, plus nog een onbekend aantal kinderen. Het schip kwam dinsdag in de problemen door hoge golven en harde wind en sloeg om. Nog niet alle lichamen zijn gevonden of geïdentificeerd. Het weer, opklaringen met mogelijk nog wat regen. Vannacht is het overwegend droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Morgen is er een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
9: Welkom bij Breda Nu.
10: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
9: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
10: Dit is Breda Nu.

0: ja, het was 2005. En het hoogtepunt in het leven van de man moest nog arriveren. Dat was namelijk Hello. Maar dat gebeurde pas in The Zeros. Hij was voor die tijd ook wel lekker bezig. Ik heb het over Martin Solveig. Rockin' Music. 21 jaar geleden heel vaak op de radio en op de vloeren. En in dit weekend lekker de opener van On Fire.
1: Going on the air in 5, 4, 3, 2. Transmitting now. The hottest brand new beats are here to make you move and groove.
0: Yeah.
1: The ultimate beats are coming your way on fire.
0: Met nieuwe muziek van Route 94, Emma Claire, Greyhawk, Funker Man, Italo Bros, Groove Amara, nog veel meer met andere woorden. We zijn weer begonnen.
1: On fire.
0: En ik heb ze voor je hoor, de dikste nieuwe releases. En deze klapt er gelijk heel erg op, denk ik.
1: Erwin Vanderbleek is on fire.
0: Zet nog even harder voor Moby en Blondie. En Kiko Franco, maar ook Jacob Lusk. Dit is een nieuwe versie van...

Dat is Anna Claire in de On Fire Radio Show. Sanctuary, weet deze track en daarvoor Eats Everything, Oliver Zosky en History of Rave. De nieuwe versie van The Waterman mag er wezen. En Simon Kitzel met Melisos, hoor die ook nog. En Toto en Scene. Nou, dat zijn toch wel hele fijne platen hier in de zomer van 2027. Want ja, die rockt ook lekker door. Wat lees ik nou? Aankomende week regen.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung wil officieel een einde maken aan de oorlog met Noord-Korea. Hij heeft het land daarom uitgenodigd voor gesprekken over een vredesverdrag. De twee landen zijn technisch nog altijd in oorlog, hoewel er sinds 1953 niet meer wordt gevochten. Lee wil ook afspraken maken om geweld in de gedemilitariseerde zone te voorkomen en te praten over het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma. De nieuwe president kiest duidelijk voor een verzoenende koers met de buren. De grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen heeft inmiddels al zo'n 2700 hectare veengebied verwoest. Dat meldt de waarnemend gouverneur van de provincie Luik. Zo'n 600 bewoners zijn vanwege de brand en de rook uit voorzorg geëvacueerd. Ongeveer 40 van hen brengen de nacht door in een sporthal in de buurt. De gouverneur benadrukt dat de veiligheid van de bevolking de hoogste prioriteit heeft. Omringende landen, waaronder ook Nederland, helpen en ook Vlaanderen heeft hulp aangeboden. De 2000 inwoners van het Duitse dorp Gij mogen terug naar huis nadat een grote natuurbrand daar nu onder controle is gebracht. Die brand kwam vrijdag tot op zo'n 150 meter van de huizen en legde er ongeveer 300 hectare bos in de as. Het vuur breidt zich nu niet meer uit, maar het blussen gaat nog zeker tot maandag door. In het bos ligt nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog, waardoor tijdens het blussen ook explosies zijn gehoord. De autoriteiten roepen mensen voorlopig op om uit het bos te blijven. En Marokko heeft bijna 300 migranten opgepakt die proberen de Spaanse enclave Ceuta binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia kwamen de 294 aangehouden migranten vooral uit andere Afrikaanse landen. De autoriteiten waren extra alert na oproepen op sociale media om de grens opnieuw massaal over te steken. Er was geen grote bestorming, maar een groep migranten probeerde toch via de bergen Ceuta te bereiken. Er zijn ook verschillende Spaanse journalisten aangehouden en het land uitgezet. Het weer overwegend droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Overdag krijgen we een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu. Are you ready?

0: Ja, eens in zoveel tijd moet deze track gewoon een keer langskomen. Een van de mooiste classics uit de jaren 90. En ik heb er even nagekeken. Dus meer dan 2 jaar geleden dat we hem hebben gedraaid in On Fire. Hallo, dat kon zo toch niet langer. Aan het begin van uur 2 van de On Fire Radio Show. Je hoorde Piet Heller en Big Low.
1: Going on the air. 5, 4, 3, 2. Transmitting now.
2: The hottest brand new beats are here to make you move and groove.
0: Yeah.
2: The ultimate beats are coming your way. On Fire.
0: Met nieuwe muziek van Route 94, Emma Claire, Greyhawk, Funker Man, Italia.

zo heet hij. En die mag er toch wel weer wezen, hoor. Die On Fire Radio Show in het weekend, de zomer van 2026. Wij knallen hier als een wilde om ons heen. En dit is Deron samen met Caron en Just We Music.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung wil officieel een einde maken aan de oorlog met Noord-Korea. Hij heeft het land daarom uitgenodigd voor gesprekken over een vredesverdrag. De twee landen zijn technisch nog altijd in oorlog, hoewel er sinds 1953 niet meer wordt gevochten. Lee wil ook afspraken maken om geweld in de gedemilitariseerde zone te voorkomen en te praten over het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma. De nieuwe president kiest duidelijk voor een verzoenende koers met de buren. De grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen heeft inmiddels al zo'n 2700 hectare veengebied verwoest. Dat meldt de waarnemend gouverneur van de provincie Luik. Zo'n 600 bewoners zijn vanwege de brand en de rook uit voorzorg geëvacueerd. Ongeveer 40 van hen brengen de nacht door in een sporthal in de buurt. De gouverneur benadrukt dat de veiligheid van de bevolking de hoogste prioriteit heeft. Omringende landen, waaronder ook Nederland, helpen en ook Vlaanderen heeft hulp aangeboden. De 2000 inwoners van het Duitse dorp Gij mogen terug naar huis nadat een grote natuurbrand daar nu onder controle is gebracht. Die brand kwam vrijdag tot op zo'n 150 meter van de huizen en legde er ongeveer 300 hectare bos in de as. Het vuur breidt zich nu niet meer uit, maar het blussen gaat nog zeker tot maandag door. In het bos ligt nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog, waardoor tijdens het blussen ook explosies zijn gehoord. De autoriteiten roepen mensen voorlopig op om uit het bos te blijven. En Marokko heeft bijna 300 migranten opgepakt die proberen de Spaanse enclave Ceuta binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia kwamen de 294 aangehouden migranten vooral uit andere Afrikaanse landen. De autoriteiten waren extra alert na oproepen op sociale media om de grens opnieuw massaal over te steken. Er was geen grote bestorming, maar een groep migranten probeerde toch via de bergen Ceuta te bereiken. Er zijn ook verschillende Spaanse journalisten aangehouden en het land uitgezet. Het weer overwegend droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Overdag krijgen we een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Welkom bij Breda Nu.
8: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
8: Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker. De politie heeft twee mannen aangehouden vanwege een mishandeling op een camping aan de Klein Oosterhout in Dorst. Het incident vond plaats op 9 augustus. Daarbij raakte één persoon zwaar gewond. De aanhoudingen werden maandag verricht, maar zijn vrijdag door de politie bekendgemaakt. Het gaat om een 39-jarige man uit Rosmalen en een 47-jarige man uit Andel. De laatste is de man die bij het incident gewond raakte. Beiden worden verdacht van bedreiging en mishandeling. Getuigen melden eerder dat zij schoten hadden gehoord. De politie kan op dit moment nog niet bevestigen of er daadwerkelijk is geschoten. Dat maakt deel uit van het lopende onderzoek. De 78-jarige Toon uit Oosterhout, die sinds vorige week zondag werd vermist, is overleden. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Waar het lichaam is aangetroffen en onder welke omstandigheden wil de politie niet zeggen. Volgens een woordvoerder is er geen sprake van een misdrijf. Hulpdiensten zochten de afgelopen dagen intensief naar de vermiste man. Afgelopen woensdag werd er onder meer gezocht in en rond het Wilhelmina-kanaal Zuid in Oosterhout. Daarbij werden speciale sonarapparatuur, een drone en duikers van de brandweer ingezet. Rijkswaterstaat gaat steviger optreden tegen overtreders van het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug. Komende maandag start in samenwerking met de politie een handhavingsactie waarbij vrachtwagens die het verbod negeren bekeurd worden. Omdat er twijfels zijn over de stevigheid van de staalconstructie van de brug, mogen vrachtwagens en touringcars voorlopig niet over de brug rijden. Volgens Rijkswaterstaat is de hoeveelheid zwaar verkeer al met 95% afgenomen. Toch rijden er nog dagelijks honderden vrachtwagens over de brug. Tot zover de Breda Update. Voor meer nieuws uit de stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
3: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
6: Wat kies jij? Doof of blind?
7: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung wil officieel een einde maken aan de oorlog met Noord-Korea. Hij heeft het land daarom uitgenodigd voor gesprekken over een vredesverdrag. De twee landen zijn technisch nog altijd in oorlog, hoewel er sinds 1953 niet meer wordt gevochten. Lee wil ook afspraken maken om geweld in de gedemilitariseerde zone te voorkomen en te praten over het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma. De nieuwe president kiest duidelijk voor een verzoenende koers met de buren. De grote natuurbrand in de Belgische Hoge Venen heeft inmiddels al zo'n 2700 hectare veengebied verwoest. Dat meldt de waarnemend gouverneur van de provincie Luik. Zo'n 600 bewoners zijn vanwege de brand en de rook uit voorzorg geëvacueerd. Ongeveer 40 van hen brengen de nacht door in een sporthal in de buurt. De gouverneur benadrukt dat de veiligheid van de bevolking de hoogste prioriteit heeft. Omringende landen, waaronder ook Nederland, helpen en ook Vlaanderen heeft hulp aangeboden. De 2000 inwoners van het Duitse dorp Gij mogen terug naar huis nadat een grote natuurbrand daar nu onder controle is gebracht. Die brand kwam vrijdag tot op zo'n 150 meter van de huizen en legde er ongeveer 300 hectare bos in de as. Het vuur breidt zich nu niet meer uit, maar het blussen gaat nog zeker tot maandag door. In het bos ligt nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog, waardoor tijdens het blussen ook explosies zijn gehoord. De autoriteiten roepen mensen voorlopig op om uit het bos te blijven. En Marokko heeft bijna 300 migranten opgepakt die proberen de Spaanse enclave Ceuta binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia kwamen de 294 aangehouden migranten vooral uit andere Afrikaanse landen. De autoriteiten waren extra alert na oproepen op sociale media om de grens opnieuw massaal over te steken. Er was geen grote bestorming, maar een groep migranten probeerde toch via de bergen Ceuta te bereiken. Er zijn ook verschillende Spaanse journalisten aangehouden en het land uitgezet. Het weer overwegend droog bij zo'n 12 graden in het noordoosten tot 18 in het zuiden en een zwakke tot matige noordelijke wind. Overdag krijgen we een mix van zon en wolken bij zo'n 22 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
9: Welkom bij Breda Nu.
10: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
9: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
10: Dit is Breda Nu.